klimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste classics uit de jaren 60, 70 en 80. Jest in Waarom in de Tiet. Manje en Toosje om 6 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Juri Stubenitski met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Jazz Time. Else Dwarrensnij van de Moanne om 12 uur.

Pas toch een tip van de NIJS-redactie of een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg? Liet het u zwitten. Stuur een e-mail naar info@radiospannenburg.nl.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. En het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Het jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur.

Voor stelfitten wat er te doen is in de regio, zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenlân. Het is 5 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste muziek uit Amerika, jest in country, folk en rock'n'roll. Sneum om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden en vanaf dinsdag wisselvalliger, met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje, om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boeteland. Het is zo'n oeren.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: We hebben tijd van gezellige muziek. Het is piratentijd. Hier is Romke met de eerste oren Frisianemix.

Nou, ik mooi misschien dat je hem dat zelf ook al in de gaten hebt. Dat het simmer is in Friesland. Nou, goeiemorgen, de Friesianen mix. En ik hoop dat we weer een paar uur mooie muziek te brengen. En het eerste versje wie getiteld, het is Simmer. En dat wie van Reinoud Ritsma en Aafke Sudesma. Ja, in het mooiste land van Ierde. Simmer. Nou, maar we doen het dan als kopje mooi. Ja, fijn. Eerst dan denk je, dit is net best. Wat is het heet? Maar na nou, een paar dagen dan ben je er weer aan wend. En dan hoor je net mijn oors, denk ik zo. En de Dutch Boys, die doen dat even oer in het Hollands. Want ja, voor die mensen die het niet begrepen wat het betreft is, Simmer. De zomer is weer in het land. Dat is dan voor de Hollandstaligen.

Ja, wat negatief net. Nou ja, het is toch een beetje hoe het waar dat we wat wendingen. En de Dust Boys die hebben wat dat hier wat een beetje gelijk. Maar dat denken we net meer om, want ik zie nog alle berichtjes hier en daar. En dat, ja, dat is dat krekken of ben je nou in Spanje? En die mensen in Spanje die denken, die delen hier ook wel thuisbloeken. Nou, laten we dat dan maar eens even gaan horen. Ik ga eerst even naar het fysiekje van Jannie Brandsman van de Jouwer. Want die heeft er betijd bij. En ja, zal wel denken, maar betijd, dan is het nog een beetje fris in huis. En zij wil graag heren van Joop Veenstra, de dag is van de loft. Nou ja, de dag is nog net om. En het wordt weer een warme dag. En ik zou zeggen, geniet ervan, meisje. En ik geniet van het feestje dat Jannie je malige roon biedt. Hier is Joop, maar de dag is van de loft. Dankjewel, Jannie, voor dit fysiekje. En nog een hele fijne dag verder.

Dan gaan we gewoon verder wat het een beetje koeler is. En dan zitten we in de Alpen. Bij het Alpengluin. Ja, dat is ik wat. Want dan zit je misschien van beneden nou naar Boppen te zien. Want Boppen is ik edelwijs. Maar meisje, dan moet je het een goed ziekje kennen. Dat vind ik kennen. Hans Hinterseer is jong ervan.

Ja. De wie dat werd? Bokser, weet ik wie dat, maar you shouldn't hurt. En dan denk ik, wat zou dat in vrees dan beschutten? Maar ik heb het even van hem opzocht. Voor die jongen die het, dus ik een beetje minder goed Engels kennen dan ik. Ik ken weer wel wat maar rijden, maar ik heb natuurlijk wel wat woorden tekort. Want ja, alle woorden in het Engels, dat is ook wat moeilijk om dat allemaal te weten. Maar dat cheaten, dat is bedriegelijk. Het is beschut dien bedriegelijk hart. Nou, toen maar. Het is in ieder geval wel een leuk versje om naar te luisteren, denk ik. De vrijbuiters die zitten er nog om te komen. Want die zeggen, ja, wat is dat? Wij moesten het eigenlijk wel hebben. Want is het net mooi? Is het net hartstikke fijn om in Tirol te wijzen? Ja.

En dat we in de vrijbuiters, maar wat is het fijn in Tirol te zijn. Ja, dat ben ik het helemaal mee eens dat Erik skittert. Maar wat dan bedoel je? Ja, hij zat allemaal meisjes. Nou, hier ben ik ineens het meisjes. En Jutta Duimen, het warme waar, liken het dik allemaal mooi. Korte broekjes, blete beeldjes. Nou ja, fijn, wat wil je nou nog meer? Maar fijn, de groep Helemaal Hollands, die vullen die kant ik wat uit. En die vregen gewoon, dat jongen ze, als je me mooi vallen. De titel van het versje is namelijk Ga met me mee.

Ja, de Zwartse Amstelpolka weer dat. En die kwam van de Beumische dorpsmuzikanten. Nou, het is mooi dat de dwarfsmuzikanten in het dwarf binnen en mooie muziekmeisje, dat maken de dwarf wat fleuriger natuurlijk. Maar er binnen meer fleurige dingen, want ze zitten bij de Fryske Marne, bij de gemeente in ieder geval, al werd het denken over de winterperiode. En daarvoor hebben we altijd het Uitfestival. En dat zo plak vinden, of het vindt nooit plak op sneeuw en tolen september. Maar net meer op een jouwer. Alleen maar in Balk en Lemmer. De ouderen die maken Balk jouwer, dus ik deel uit van dat programma. Maar dit hier is in Oerlis, maar de gemeente kiezen voor een orenverdeling van de locaties. Ja, met alleen een beurt natuurlijk net altijd op hetzelfde plak. Daar is een icoon. Maar je kent natuurlijk zelf ook wat van. Je kent bijvoorbeeld een sneeuwbal Polonaise doosje. Nou, ik hoop dat dan goed bevalt. In ieder geval, dat sneeuwbaltrio, dat jongt het je hem voor.

Nou, prachtig toch? Ja, het sneeuw, de sneeuwbalpolonaise. Oh, maar mooi dit, hè, dan ben je natuurlijk nog wel een beetje achter de poest. Want we zijn al heel lang hoor. Vier een hele minuut. Nou, geweldig, toch? Maar nog even over dat programma op 12 september, dat uitconcert, de uitdag. Bezoekers die kennen dan in België Lemmen rekening op een dag vol muziek, theater, dans, kunst, workshops, verrassende optredens van jong en oud enzovoort. Het Uitfestival van de Fryske Marnen is de Auronieren uitgeroeid tot een verbindend cultureel evenement binnen de Fryske Marnen. Stiet alweer in de kranten. Het Uitfestival leidt iedereen op naar zien hoeveel creativiteit en belustigheid de lippen binnen uw gemeente, al dus de organisatie. Ja, in de jaren dus deed hij net. Nou, van daar is ik altijd al wel heel wat oors te doen, dus misschien is het wel leuk dat er op oren plakken iets wat bijzonders is. Ik draai even een bijzonder stukje muziek. Nou ja, bijzonder. Ik vind het in ieder geval wel een leuk stukje. Het is van Ernst Hoeter, onder Egelander muzikanten, met de titel Egelander Festdag Polka.

Nou nee, waarom zoek je er een punt van, Maatje? Nee, geniet van het leven. Dat is een goede zaak. Het Holland Duo kwam uit dat festje. En dan begin ik even, even op de agenda. Nu komen de snoeien. 31 mei, dan is er een lentewandeltocht in Staren. De routes die gaan langs Wetter, Dieken, Havensies en het IJsselmeer. En de deelnemers die kunnen kiezen uit afstanden van 5, 10, 15, 21 of 30 kilometer. De tocht verrent via de As U Go wandel-app. As U Go, ja, As Gies dus, As U Go. En de opbrengst die komt te goede onder Stichting Spotlights, dat gratis sport- en vrije tijdsactiviteiten van Ben organiseert. Nou, inschrijven met kist ik nog via www.ashugo.nl wandeltochten. Nou, het was een mooie tocht en die staven het waar liek het. Het liek het eigenlijk wel goed voor het waar, maar er zijn al buienkansen in het komende weekend. Maar buienkansen hebben de woos vaker hand. Maar dan brengt het in de regel net volle wetter hoor. We beginnen verder met een van Wie Boeze. Dat is hartstikke een van het laatste van deze oude tankingsambitie. Wie Boeze is een Grunningse zangeres. En ze komt in mijn versje Ik in Grunnings. Met de titel As Zee Bist U Me Lijvert. Ja, As Zee Bist U. Waarom ook als de zee? Ja, de zee die ik mooi wijzen en ik weer. Maar fijn, wie is altijd wel rieën, maar weten.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tijd van gezellige muziek, uit de piratentijd. Hier is Romke met de 12 uur Frisianemix.

0: Zo, dat is het begin weer van de tweede uur van de Frisiane Mix. Ik hoop je nou wat aan mooie muziek te brengen een uur lang. En het eerste versje in deze tweede uur weer van Leni en Ludwig, maar gevangen in Maurische Woeste. Nou ja, Maurische Woeste. Misschien is dat wel lekker, maar dit waar. Wat dan mag ik dat bij me staan. Maar nog even over het weekend, want nou komende sneeuw, dan treedt Pieter Wilkens op in de Hege Vonnen op een lemmer. Hij wordt begeleid door bassist Willow de Bild en gitarist Ietsen Petersen. En bij de voorstelling De Houtende Tour. Tijdens de voorstelling van De Houtende Tour brengt Wilkens Veskes mooi beschouwende teksten en humor. Nou, het optreden is van 8, want 11 en de kaarten die binnen een beetje aan de dure kant, vind ik eigenlijk. Maar je krijgt misschien er ook wat bijzonders voor. Ze kost je 21,50 €, inclusief een drankje. En ze zijn verkrijgbaar bij www.theaterlemmer.nl en bij Primera in Lemmer. Nou, ben me wel op een hechte. Is het me leuk zo op jongen Pieter Wilkens, dat het tenminste ik dan een beetje buiten door is of zo, dat je geniet te kennen van het mooie waar. Maar ik heb van Pieter even een versje betocht. En ik weet nog wel dat vroeger, dat we een bijzonder versje vonden we dat toen. Hier is er maar zijn knoopjes. En ja, misschien pas je het maar dit waar, hè? Knoopjes maar even los.
1: Vier.

Ja, sorry je van tien te horen. Eerst Leni en Loet tegen mij in Duitsland, toen Pieter met zijn knoopjes. En dit weer Annie Schilder met High Noon. En dan zitten we in countryfestjes. Ik heb nog een countryfestje van mijn kleerstendig, van een bijzondere jonger. Hier is Johnny Cash met Folsom Prison Blues.

Misschien werd dat wat een warme boel. Zon in mijn hart en de zinnen van buiten. En de temperaturen staan zin de 30 graden. Ja, nou, dan letten we maar even bij. Frankie Mirella kwam met het versje. Jij laat de zon in mijn hart. Past trouwens ik wel bij het volgende versje. En dat is een fysiekje van Jannie Brandsma. Van de Jouwer. Ze had even aan haar tante César tocht. En dat is ik en Jannie Brandsma. Die werd het in Park hier. En die jongt ik wel. En ze wil graag hard verskeren. En de titel die past bij het verske wat we krijgen. Het gaat over de willen van de liefde. Nou, bedankt voor die fysiekje, Jannie. En je draait natuurlijk wel graag. En misschien dat er nog wat meer fysiekjes achterom komen. Hier is eerst in van Jannie Brandsma van Parijs.

Met een magic combo wie dit met de Hawaii tattoo. Ja, er zijn een soort feestjes over Friesland en hoe het mooie waar en hoe mooi dit hier allemaal is. Maar Sipke de Boer, ja, het is een, hij is een echte warkemer eigenlijk. Maar wat koude mijn roots, nou toch maar Sipke. Maar hij zet een mooi feestje over het land van Mar en Wille en Scootjes. Nou, wat van ons zullen we dan bedoelen? Nou, ik denk dat je met allen wel weten. Maar ja, fijn, er is ik nog wel eens wat anders. En om meer weten willen over dat land en wat er in dat land hier allemaal te beleven is, er staat een hele grote agenda op de website van radiospannenburg.nl. Ik kan ze al even voorlezen. Met Gito fietstochten je kan rennen en slotconcerten. Het Amster Mannenkoor, je houdt namelijk een slotconcert. En dat doen ze dus in Bakhuizen. Nou, doe maar. Ik lees er net alle gevolgen, daar neem je tijd om. Maar even wacht dat vestje van Sipke maar even. Het loon van Mar en Wille en zijn koetsjes. Dankjewel Sipke voor het vestje.

Dat vind je de zingende troubadours, maar het huisje op de heide. En dan denken we een beetje aan Drenthe en aan de Veluwe en zo wat, denk ik. Maar net aan Zeeland, maar Saskia en Serge, die ben in Zeeland op vakantie geweest. En daar vonden dat het ik simmer weer. Ja, ondanks al dat wetter dat er stroomt, toch simmers qua. Dat is zelfs juist, ik ben volle warmer dan hier bij u in Friesland.

Ja, ik zie even dat ik... Sorry, een appje, hè. Moet ik even een versje versiekje, maar eerst even dat je me nou jaren nou... Tompel Glazer met zijn drinking, de bier, het bier, de biers. En het volgende is ik een country. Het is van het Kingston Trio met Ruben James. En dan komt er nog een in aan. Ik een country van Elvis Presley met de Wooden Hart. En ik even moet zij den. En zie ik even dat vers op.

Ja, Skelte. Ik heb net een stukje van even die mailtje even gezien. En daar vroeg ik om voor Meta Brandsma een plaatsje van door de Bleker. En dat moeten wij ze zwits zoeken. Nou, wat raar dat ik het nou waarin ik heel gelijk kom van de warmte zeker. Maar Skelte, wat jammer om dat zwits zoeken. Ja, dat snap ik net. Waarom mag dat hier in de computer staan, hè? En maar toen maar, dan moet ik wel even heel lang ziek in dat dok eigenlijk net graag. Maar ik heb daar even een oorlog van Meta opzocht. Ik hoop dat het blijven mist en dat Meta nooit, ik weet net dat hij ervan denkt. Maar door het toen een vestje maken over vetje. Een vestje wie nou warmbloedig. Daarom heet het vestje, ik hitte vetje. Nou, dat is speciaal voor Dijskelte en van de jengen, die is voor onvrekers natuurlijk, van Meta Brandsma. Maar...

dik en duur. Zij adverteerde in de krant, doe niet langer met de hand.

0: bezwijken. Voor zo'n schatje, oh schatje. Als ik...
1: Ja, nou ja, het is, ik zei, er is momenteel een soort Shen. Ja, in de bermen van de dijk, maar ik op de dijk. Maar dat er net aan Max van Praag, die zoon ervan. Nee, maar nou moet je toch eens kijken. Ik ging naar beloofde versje van Jim Reeves en daar heb ik nog een paar minuutjes voor. Ik denk, ik draai hem dan nog maar even. En dat van Jim Reeves, dat er dus met Tammy Wynette in duo, maar de titel, of net in duo, een duet nemen ze dat dus. Is het really over? Is het echt oer? Nou, Thomas, het is nou echt over. Mijn tijd is om. Dus graag gewoon de volgende weken. Na je weken. Dan hoop ik verder een eigen programma van me te brengen. In ieder geval, nog mooie dagen. En na je weken. Hoi, hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.
4: Daar gaan!

0: Dan ben je de Tremolo's, My Little Lady. En dat nummer dat komt uit
1: 1968.
2: Dit is de gezellige snuntemorgen, mij Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
3: Goedemorgen.
4: Koffie.
5: Het is best genoeg.
4: Radio,
0: radio Spannenberg. Een hele goede morgen. Welkom bij de gezellige snuntemorgen. Het is de laatste van mij. Het is de 30ste van 2027. Ja, de gezellige snuntemorgen hier op Radio Spannenberg van Jochen tot 11 uur. Ja. We zitten even in Oren Studio, Studio Terrein 60. Gisteren, ja, ik weet net al met Mike kregen hem, maar toen had er ja, dikke onwaard bij geweest. En dat had de studio van Radio Spannenburg getroffen. Het mengpaneel van Studio Ian is kaduuk. De zender die klapte eruit, maar die weer net stikken, dus die is nou opgelopen op in bedrijf. Alleen nog, we kunnen het live uitzenden vanuit de studio van Radio Spannenburg. Maar dat kennen we ook vanuit een studio. Dus ik zit nu gewoon thuis. Sommige programma's binnen opgenomen. Maar dit programma is live hier op Radio Spannenburg tot de klok van 11 uur. Wat hebben we? De gebruikelijke items. Die komen voorbij. We bellen maar Jan Lolleke. De platen zijn verhaal, en dat is al in het tweede uur. Hij heeft 8 nummers van de top 100 van Jontjes Sijs en Sander. Ja, het is de 4e sneur van de maand. En dan, ja, elke sneur dan doen we wat oors. Maar ja, de 5e dan hebben we net wat oors. Maar dan doen we extra nummers uit de top 100. De dubbele cappuccino komt er voorbij straks. Een nieuwe turboschijf om het zien of het zien ongeveer. Nou, wat hebben we er meer? Ja, wat nice uit de regio. Er is weer van alles gebeurd. Ik ken het alles jaren litten. Maar in ieder geval, Juwet is er in Arnhem plaatselijk belang. Van Arnhem, dat besteedt 100 jaar. En het is tevens 50 jaar lint dat de eerste reunie in Jontje Sajusantig houden was. En om dat jubileum feestelijk te vieren, is er een mooi dui-programma opzetten. En Juwet, de 30ste, is er een mooi dui-programma dus. En vorige week is snijden, toen spruts Johannes van Radio Spannenburg in het programma Sport, Spannenburg Sport, met Hilke Banstra. Hij is een van de organisatoren van de reunie in Arnhem. En ja, om deze dag en ja, waarom deze reunie?
6: Want ja, een plaatselijk belang, allemaal bestuurd 100 jaar. En het is ongeveer nu en ik, op, nou, dit jaar eigenlijk 50 jaar lint, is het de eerste reunie georganiseerd hier in allemaal. Dus nou, is ik wel een mooie mijlpaal. Dus we zijn van nou, dan pakken we dit hier maar eens even groot uit. Dus er zijn alle festiviteiten en oud inwoners van allemaal die daar rondkomen. Nou, hopelijk natuurlijk ook de huidige inwoners die het even om de hoeken komen te zien. En we hebben een heel mooi programma voor de dag.
7: Want de Arnhemmers en ik Arnhemmer, die kennen maar ik maar de helikoptervlucht. Hè? Dan moest de QR-code scannen. Hè?
6: Klopt inderdaad, klopt. Ja, nee, is klopt. De reunisten hebben een mooi programma samensteld. Maar er ben ik een aantal activiteiten, omdat het dus mooie drak is in Arnhem. Ik activiteiten die gewoon voor iedereen toegankelijk binnen, waaronder dus inderdaad was zo die helikoptervlucht. Daar kan iedereen zich voor aanmelden. Ik als het geen Arnhemmer best of geen reunie is best. Het handigste is even om te zien op een website www.oudemidden.nl. Daar zit eigenlijk alle informatie wel op. En ik kan me heel goed voorstellen dat ik mensen uit de buurt zeg van nou, en zou ritje maar een helikopter boven Gastelon, dat liep het mij ook wel wat. Ja, daar is het wel precies hoe ze daarvoor aanmelden kerst. En ik zie de contactpersoon zelf in de Vries. Nou, dan komt het er vijf uit. Maar dat is zeker een aanrader, want misschien heel leuk om even een beetje het programma te vertellen. Nou, dan hoor ik het zien en dan hebben we een beetje inloop. En even een welkom, officieel welkom. En dan is het gewoon een beetje bijpraten tot onder lunch. En de middags kan iedereen een beetje in onze madem rondrommen. Rijd ik bussen rond. Om mensen even te brengen bij bepaalde locaties. Hè. De tjerken die binnen Iepen, de Legere Skuil en dat soort dingen. De Tonplayers van Westra en de Hege Gijs. Dus dat is echt wel wat leuks te beleven. En in de tussentijd natuurlijk de helikoptervlucht. Maar daarnaast hebben we ook nog een hele mooi item. Dat is de expositie. Omdat plaatselijk belang 100 jaar bestiert. Er een projectgroep in het leven geroept om in Marrenklif, een bezoekerscentrum hier op de Brink. Er komt een expositie over 100 jaar Oude Marren. 100 jaar plaatselijk belang. Nou, en dat is ook zeker de moeite waard om even te bezien. En die is net alleen die dag toegankelijk, maar de hele maand juni. Nou ja, en dan een uur zal iedereen wel even naar Pieter willen. En daarna is het officiële gedeelte voorbij. Omdat er natuurlijk een hoop mensen waarschijnlijk even op sleep bedoelen. En ja, het is ook een mooie tijd. Hebben we zoiets van, dan doen we dus nu onze live muziek in het MFC. Dus Margriet en Grieze, de plaatselijke muziekhelden. Plus nog een flink aantal oude muzikanten hier in het Oude Marm. Die spelen ook een nummertje hier wat. Kent het nu natuurlijk nog wel zo gezellig worden. En ik, de jong, is echt toegankelijk voor

Jongbiz in het MFC, oftewel Dorpshuis van Arm Arms, Agen. Nou, misschien is Agen er ook wel. Maar Grits en Grezen, die treden erop bij de reunie van plaatselijk belang in Arm Arm. Dus al je Arm Arms of ja, net Arm Arms, die kennen daar hinnen. Nou, dat zou hier die reunie. Er is Joortien Wiekel, eerder ik wat. En dat is een Crea Hobby route. Dat is een route dat gaat bij... dat is in Wiekel. Dat gaat een... even zien, dat is Joert en Moorn. En dat begint om 11 uur tot van een beetje jouw 5. En dat heet dus de Crea Hobby route. Dat is een fietswandeltocht van circa 5 kilometer in en om Wiekel heen. En voor, het is voor alle Wiekelers. Maar het is ook voor alle Crea-liefhebbers. En bij een tolftal adressen van... ja, daarbinnen is een hobby voor die herverzameling. Of wat ik maar op haken. Wat zeg maar nog. Het is een vrije start. Het is, ja, de kerst een route beschreven krijgen. Van nou 11 uur bij Heli Lintzinga op de Toerstrut nummer 9. De kosten zijn inclusief een consumptie. En de route die kostte 3 euro. En ben tot en met 12 uur die binnen vergees. En ja, let je hem verrassen. Wil je meer info, dan kan je altijd Heli even bellen. Dat is 06 46 0 5 zon 6 4 of Margreet, dat is 06 46 30 4 40. Dus Margreet, die is 06 46 30 4 40 of Heli, maar je 06 46 0 zon 50 4 zegt. Maar dat is die trouwens op de site van Wiekel.nl, daar stiert ik een kopie van de hele informatie. En die koffie en thee, die bent te verkrijgen op de vesting nummer 14. Even een nieuwe single van, hoe heet ze, Ilse de Lange. Juster was ze nog op televisie bij Jan Willem. Ruimt op, maar het nummer Something.

0: Hij is single van Ilse de Lange en Something Good. Ja, in Balk, daar wordt al een aantal jaren sprutsen over naar Munchje MFC, onderwikkelaar Diek. En ja, wat de gemeente, de Friese Marne, betreft, komt er zowel een cultureel als een sportactiviteiten je samen onder één dak. En plaatselijk belang ontvangt vanuit het dorp echter verschillende signalen over hoe het MFC ingericht moet worden. En daarom houdt het plaatselijk belang van hier van Balk een huis enquête. En om in kaart te krijgen wat het dorp nou precies wil met MFC. En Daniel van RTV Spannenburg, die spruts mij Jasper Huisman van plaatselijk belang Balk.
1: Op dit moment, het AZC is de bedoeling dat dat vergiet in 2022. En de gemeente heeft betocht om hier een multicultureel centrum te maken.
2: Ja, je hebt toch een enquête erdoor uit. Waarom is dat?
1: Nou, we hebben vanuit Balk verschillende geluiden over de invulling van sport en cultuur binnen Balk. En wij zonder plaatselijk belang willen we daar gewoon één lijn in hebben. Dus wij willen graag weten wat wil de Balkster. Nou, de aankomende weken krijgt iedereen een enquête toestuurd. Wij willen graag dat iedereen die enquête even invult. En in de tweede weken van juni wordt die ik weer thuis bij hem ophellen. Nou, het standpunt wordt de uitslag van deze enquête. En wij willen zien, willen de Balkers dit nou echt? Of willen we dat toch gescheiden horen? Of ben er misschien nog ooreninvulling die we bij rekening mogen horen kennen? Maar daarom vreven elke Balkster om het belang van onze dorp. Het is hartstikke leuk, heren. En we willen ook benadrukken dat we heel blij binnen dat er wat gebeurt niet. Maar ja, dat moeten we misschien al een inzwijze erover.
2: En weet je ook al wat de eigen datum is dat de MFC dus steert?
1: Nou ja, de gemeente het daar zijn dat het binnen nou en vier hier eigenlijk steer met.
2: Ja, dan hebben we hier in Balk natuurlijk twee locaties. Even te halen, de Trieme, het Haske en de Tweemte. Wat gaat daar maar gebeuren in de toekomst? Of speelt dat ook nog een rol in die enquête?
1: Nou ja, dat is zeker waar ik wel achterom wil gaan. Want het is natuurlijk wel mooi dat de plannen maken worden. Maar in Balk ben er een heel soort plakken waar dan ik oorontwikkelingen plak kunnen vinden. Ja, wat wil de gemeente daar mooi en wat willen de Balksters daar mooi? En om daar een goede invulling voor te hebben voor iedereen. Nou ja, daar ben wij voor als plaatselijk belang. Lid je hem stem je heren en dan kunnen we samen echt iets leuks. Dus Balksters, lid je meer.
3: Het Nijsuter regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om 15:30.
4: Grapje voor de sfeer, voor de sfeer.
5: Meneer Mulder die komt thuis en groet zijn vrouw, doet een kast open en daar staat de postbode. Zo, zegt hij, nu u hier toch bent, kunt u eigenlijk best even deze brief van mijn vriendin meenemen.

0: Roger Rutte heeft dit jongetje niet aan de zanden van de Cats. En dat doen we de letter. Oftewel, oor de brief. Maar ze krijgen helemaal weer 100 jaar plaats in belang in Aremarm. Maar wat wil nou het toeval in Bantegeer? Daar hebben ze Joerd Ikfeest. En daar is plaats in belang bestuurd daar. Ik 100 jaar. En daar hebben ze de hele dag feest met gezellige live muziek. Ja, van de band of the Brothers. En de jongens nog treedt erop. Dat is een line dance demo. En kerst ik jongen met een act van de Lemon coverband. En tussendoor draait DJ Sonson. Die draait de plaatjes onder elkaar. Ja, en dit was eigenlijk net missen. Dus meer info dan kerst op 100 jaar plaatsen belang. Bantegeer dat kan op www.bantegeer.net/100jaar. Dus Joerd Ik feest in Bantegeer. En vorige week heb ik feest in Oranjewoud. Daar berichten we vorige week al over Douw van de Kooi, die hier daarover. Maar ja, die heeft daar een interview met van de organisatoren. En Douw is er het Oude Weekend, het Pinkster Weekend, is er geweest. En hier even een reportage maar van het festival. Een praatje met de stroombaal en met Typhoon.
1: In het Pinkster Weekend, dat we vorige week, waar het in Oranjewoud, het Oranje Woud Festival houden. Een muziekfestival met name klassieke muziek, maar zoals daar gewoon komen er altijd meer optredens die net direct onder de noemer klassieke muziek vallen, maar er wel een link mee hebben. Dat nemen ze een crossover, maar zelfs hip-hop muziek. Kortom, een woud vol mooi muziek. Dat blijkt achteraf een goede set te wezen, want er kwamen weer duizenden mensen op haar. De haardlocatie van het festival wie als zoals altijd de Overtuin, maar ik heb verskate orenplakken, bijgelijks op het dak van het museum Belvedere en op het landgoed FB Oranjewoud. En op een stuk graaide onder Prins Bernhardweg het Stroobalenpaviljoen. Op deze laatste locatie weer een optreden van het Kofferbakcollectief met een vegetarische jachtkantate. Dan nemen ze je mooi naar een oud loonhuis waar jagers uit verbleekte glorie afscheid nemen van haar laatste traditie, de jacht.

0: Wat vond u ervan?
1: Van deze voorstelling? Ja. Ik vond het heel leuk. Mooie klassieke muziek en een grappig verhaal. En goed verhaal.
0: Waar ging het verhaal over?
1: Het verhaal ging over de sojabonen. Dat het te prefereren is boven vlees en koteletjes en dat soort dingen. Ja.
0: Dank u wel.
1: Ja, alsjeblieft. Graag gedaan. Gaat het zien. Ja, heel leuk.
0: Vertel eens, wat was er leuk aan?
2: Nou, leuk.
3: Ja, hoe ze de muziek combineren met een verhaal. En het over de rand doen. En toch is het ook wel weer waar.
0: Ja.
3: Ik denk dat. Ja.
0: Wat vond je van het optreden?
2: Hartstikke mooi. Jazeker.
0: Wat was er mooi aan?
2: Ik vond het een totaalbeleving.
0: Ja. Waar ging het over?
2: Het ging over het eren van de sojaboon, zeg maar. En de dood van de godin Diana, dat kwam er ook in voor. Het was fantastisch. Ik ga weer volgende
0: dag. Dankjewel.
4: Maar ja, ik heb me kostelijk vermaakt.
0: Ja.
4: Ontzettend. Ja, leuke herkenning in stukjes muziek. Niet alles kon ik plaatsen trouwens. Dit is niet alleen maar Bach, denk ik.
0: Nee.
4: Ja. Een mooie boodschap over de sojaboon. Uiteindelijk nog een mooie boodschap over het Koninklijk Huis en zijn jachtdomein. Dus echt schitterend. Ja.

0: Mooi optreden?
1: Ja, heel erg leuk. Ja? Ja, fascinerend en inspirerend.
0: Gericht. Inspirerend? Wat inspireert u?
1: Nou ja, gewoon dat de wereld beter moet kijken naar minder vlees eten, zeg maar. Dus een duidelijke boodschap. Ja.
2: Fantastisch.
0: Ja. Wat was er nog fantastisch aan?
2: Ja, de hele dynamiek, het komische aspect. Ik vond het geweldig.

En dan het optreden van Glen de Randemie, bekend als Tyfoon, een van de belangrijkste Nederlandse hip-hop artiesten van Nederland. Hij combineert diepgaande persoonlijke en maatschappelijke relevante teksten met een muzikale stijl van rap, genrerij en poëtische elementen. Een tegenenergiek optreden van deze artiest werd het publiek bij uit zijn dak gong. Een paar fragmenten uit Tyfoon zien optreden op sneeuw, treint met de maaien in de Overtuin in Oranjewoord. Oh ja! In 2027 is er weer een Oranjewoud Festival. Van 27 tot 30 mei. Maar eerst omdenken voor Tyfoon.

Zijn er mensen die ons kennen van al een tijd terug vanuit de hip-hop scene in Zwolle? Ja. Zijn er hip-hop liefhebbers hier onder ons ook? Mooi zo. Oké. Voor al deze hip-hop liefhebbers en iedereen die je mee kan krijgen hier, één hand in de lucht. We gaan het een paar keer in deze avond doen, dus wennen maar aan. Hij zei wat zij zeiden, maar ik denk het zal wel loslopen. Waarschijnlijk iets met hoge bomen, ben een koploper. Afval in de asbak, ben gestopt met smoken. Nieuwe weird, nieuwe postcode. Uit het verre oosten. Dus als ik zeg verre, dan zeggen jullie oosten. Amstrukken? Oké. Here we go. Als wij zeggen verre, zeggen jullie oosten. Verre.

0: Goedemorgen Nederland. Koffie?
1: Dat zie ik niet.
2: Het is tijd voor een dubbele

0: De dubbele cappuccino, deze keer dat we in drie nummers van de drie J's. En ja, de drie J's, die stiert op die binnen Trobruts en die komen uit Volendam. En de namen Dulles, Jaap Kwakman en Robin Kuller, die vorm je op het ogenblik de drie J's. En ja, en hun debuutalbum, dat komt uit 2000 en Son. En ja, ze hebben Nederland, ik is medium met het Eurovisie Songfestival. En dat is Never Alone. En dat we in 2011. Nou, daar is hier dus niks uit voortkom. Want ik weet niet precies hoe heet dat ze te eindigen binnen. Maar die nummer die krijg je in, dat we Back to My Angel. Nou kwam ik erachter dat het een Chris-nummer weer. En dat de orennummer van Kretjer, dat we verliefd, dat we samen Jan Smit. En die man is verliefd. En dat is een nummer uit 2024. Nou, dat zou weer de dubbele cappuccino. Nou, ik even zien. Ja, Joen eerder wat in het trainter. Dat Bennekoor Peleurde, die voert Joen 30 mei een musical, de Monster Hit, op. En dat is van Benny Vreden. En dat is alweer in de trainter. En dat Bennekoor besteedt het jongetje Ben van 5 tot en met 12 uur. En ze vier het 60-jarige bestaan. De musical, die keert door een popgroep, de Monsters. En dat is in samenwerking, die een samenwerking ongeveer met een bekende band. En de zaal is hier om jou en zoon, de voorstelling begint om zo'n horen. Tickets die binnen 3 euro en verbijen tot en met 12 uur. En zo'n euro van oud 12 uur. Kaarten die bent te verkrijgen via www.toornhuis.nl. .nl. Nou, vorige weekend weer het Pinkster weekend. Manje en ja, en het weer aardig warm en er weer het volop geniertje van het Simmerse waar. Trouwens, het is nou ook mooi waar, want sinds het kind wij juist er weer een dikke toren bij en we juist er ook heel benauwd. Maar in ieder geval, ja, vorige weekend weer dat te merken ik op het recreatiepark de Jern in Sleert. De camping weer weliswaar al helemaal volboekt met de Pinkster weekend. Maar vooral bij de aanlegkade bij het recreatiepark, de campingspruts. Die vind ik, ja, daar weer ik het Simmerse waar heel te merken. En RTV Spannenburg, die weer deze week even op een camping. En die spruts met enkele bezoekers. En de beheerster Klasina van der Zee, die samen met haar man Steven sinds 2019 de camping runt.
1: Bij temperaturen rond 28 graden is het topdrokte van recreatieondernemers deze dagen. Het al besiekers maar Pinksteren, wie dan ook heger als oors.
2: Ja, dat merken wij zeker. Sowieso de camping, wie van tevoren, voordat het warme waar begon, wie al eigenlijk volboekt. Maar ja, toch, we hebben namelijk deze aanlegkade er ook bij. En daar toch is het wel dat wij die aanlegkade nou, in 1-2 dagen tijd, wie in 1 keer helemaal vol. En ja, dat merken ze wel dat het mij de mooie waren. Dat mensen, ik kon ervaren. En er heel veel mensen die boek ik op het laatste moment, ja, die hebben er geen plek meer voor. Dat weer wel wat jammer. Maar ja, dat is het risico die ze dan nemen.
3: We hebben een mooi plekje met zelf wat schaduw. En ik ben nog net een beetje schaduw op de boot aan het creëren. Dus dan is het zometeen op het water helemaal uit te houden. Als er maar een klein beetje wind is. Wij komen hier al bijna 40, 50 jaar. Dus dan ga je niet zomaar weer ergens anders heen. Dus dit is eigenlijk het mooiste plekje zover op Balknaar. Balk, daar hebben we altijd gestaan en met veel plezier. En ja, toen zijn we dus hierheen gegaan.
1: Op de camping in Sleert binnen zondag campingplakken beschikbaar en is de romte van zo'n 50 boten. De toeristen die deze plakken boeken, komen heel iets vaker uit zuidelijke landen.
2: Ja, de meesten komen sowieso ook van Nederland. We een soort Duitse gasten hebben. Ik heb krijg weer een Franse gast. Ik merk ik een beetje dat uit zuiden wij meesten en ik Engelse gasten ik meer naar het noorden komen. Ja, meesten zeg ik van ja, het zuiden is het haast nog warmer dan dat het hier is. Dus meesten die zorgt het wel een beetje vroor qua publiek.
4: Dan kom je al hier vaker?
5: Bij ben je dit hier voor het eerst? Ja.
4: En hoe lang steen je al hier al?
5: Ik ben sneurkom en we gaan tongens weer voort.
4: En waarom ga je voor deze camping keer? Is niet gesneerd?
5: Ja, per toeval. En we gingen de zaak besjoend en het leek dus heel mooi daar.
4: Ja, wel heel goede week uitzag, want het is prachtig waar.
5: Het kan net minder. Heel, heel mooi.
6: En hier heb je een windje. Daar op de camping is het echt bloedje heet. Maar hier onder de boom in de schaduw is het wel lekker.
4: Ja, maar dus staat u hier op de camping of bent u hier met de boot?
6: Nee, op de camping. Dus we zijn hier ieder weekend en nu een week.
4: Ja, dus we hebben de Pinksterdrukte ook meegemaakt?
6: Ja, klopt. Ja, het was flinkdruk hier. En een bootje, echt.
4: Ja, dus u vermaakt zich goed hier?
6: Ja hoor, ja. Ik zou niet anders willen.

0: weer de titel van een nieuwe single van Mrs. & Mrs. Oftewel voor de Prerikend Rintje Hospice uit Nijmarm. Seventh Grade, dat weer hun allernieuwste single. Ja, en nou rond de tongetje, toen weer het internationale hamburgerdag. Deze smakelijke dag is wereldwijd gevierd. En daarom... Binder in de Friese Maarten is Radio Spannenburg, RTV Spannenburg, op paadjent in de Friese Maarten om te zien wat voor burgers dat er hier allegeer te vinden binnen. En zij komen onder meer langs bij de Ullesprong, Eetcafé Dikke Tuut en Meet Each Other. En Marian van Radio Spannenburg, die gong. Hamburgers bij deze truien neem de eetgelegenheden eventjes proeven.
1: Dit is de Dikke Tuutburger.
2: En dit is de Oelensprongburger.
3: En dit is de Biemburger.
1: Het is hier de dag van de hamburger en we gaan even op de schapenplakken in onze regio even zien. Wat voor burgers wil je hebben?
4: Een hele lekkere burger. Wij hebben namelijk de Oelensprongburger. Dat is mijn paprika, champignons, spekjes en sipels erop en een dubbele burger. Nou, hij is eigenlijk zo'n beetje ontstinter om je vriendin, want die hier stuk is van, nou, mis wat speciaal, meidje. Meidje is er een Uleburger van. Dus vandaar dat we wat aan het experimenteren binnen gingen. Ja, en toen hij die eruit kwam. Dus een heel leuk idee en hebben we het super verkocht.
1: Vies hem zelf ook lekker?
4: Ja, ik eet hem zelf. Ik was net te volle natuurlijk, maar ook te dik.
2: Hij is heerlijk.
1: Wat maakt je hamburger zo speciaal?
5: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat hij is volledig van rund. Dus het is natuurlijk niet een burger met vark en weet ik veel wat. Het is echt wel een goede rundburger en dat is wel redelijk dik.
1: En hoe lang zit hij al op een kaart?
5: 27 jaar. Ja, hij valt altijd goed. We hebben een keer een broodjeswissel gehad. Dat was eerst een Italiaanse bol en nu hebben we een briochebroodje.
1: Wat is de naam van een burger?
5: Het is de Dikke Tuutburger.
1: Ja. Krijgen ze dan ook een Dikke Tuut erbij?
5: Nee, dat krijgen ze er niet bij, nee.
2: Dit is lekker.
1: Kom je op die naam, Biemburger?
6: Ja, kijk, ik heb een ondernemingscursus gedaan. En toen zei die vrouw tegen me, want ik zei altijd Biem als iets klaar was. En toen zegt ze van, je moet gewoon echt serieus een burger vernoemen naar wat je altijd zegt. Dus toen dacht ik, ja, weet je, ik noem het gewoon de Biemburger. En dat is ook gewoon zo. Het is gewoon een Biemburger. Als jij gewoon, zeg maar, een hap neemt, dan denk je ook gewoon... En dan gebeurt er Biem in je mond, weet je. Dus daarom heet die zo.
2: Heel lekker. En een beetje pittig.
7: Een gesprekje tussen twee Hollanders. Je kunt nergens zo goedkoop eten als thuis. Toch wel, zegt de ander. Oh ja? Ja, bij een ander.

0: Kevin de Shantyman, de haven van Hazen. Het plaatje dat kwam uit 2020. Nou, zo hebben we het ook om, want het is al een beetje oertijd. Maar turboschijf maakt je in bekend. En dat is Joey Arnaldo. En dat is een artiestnaam. Hij heet van Jerry Arnold. Het is een Nederlandse jonger muzikant en songwriter. En hij was bekend van het lied van een duo Zonder Twijfel. En dat is in Nederland en in België een dance-popmuziek. Daar is er eigenlijk zo'n beetje bekend van. En sinds 2024 gebruikt er zijn naam Joey Arnaldo. Nou, en hij heeft een nieuw plaatje uitgebracht. Het is een Spaanstalige plaatje. En dat is getiteld Nuestro Fernando. Verano, oftewel onze zomer. En dat is dus voor de komende 12 weken de Simmerse turboschijf hier op Radio Spannenburg.
1: Radio Spannenburg.
0: Van Joey Arnaldo is de turboschijf.

Dat is de turboschijf hier op Radio Spannenburg. Nuestro Fernando, oftewel onze zomer van Joey Arnaldo. Nice dat er te komen van Cianure. Nice, deel 2. Hoi, tot straks.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd 1 goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nationale zaterdag gebeurtenis.
3: Wauw.
4: Daar gaan

0: Gladys Knight en de Pips en Baby Don't Change Your Mind. En dat nummer dat kwam uit
1: 1977.
2: Dit is de gezellige Sneuntemoorn, my Anne de Jong.
3: Goedemorgen.
4: Hoi.
3: Goedemorgen.
4: Koffie.
5: Het is best genoeg.
0: Luisteraar, dan heel welkom bij deel 12 van de gezellige Sneuntemoorn. De jouw 3e mei van 23, 26. En dit is Radio Spannenburg, de gezellige Sneuntemoorn live vanuit Studio Terrein 60. Ja, Studio 1, daar is mengpaneel van kapot. Luister maar doen waar. En zo zijn er reken oorprogramma's die binnen opnomen. Die kunnen net live uitgestuurd worden, zelfs onder andere country folk en rock and roll. Ik ben terug Niels Dient. Nou, en ze zijn er gewoon wat orendinkjes. Maar de gitaar hier was een beetje terug. Nou, we hopen dat alles weer een beetje normaal is. Wat hebben we nog in de gezellige Sneuntemoorn? Straks de platentje verhaal van Bart van Leeuwen, Waarbericht van Jan Loken en 8 nummers uit de top 100 van Joegentje. Zo is het zondag.

0: manje, vorige week manje, toen werd de dag van de fiets oude stedentocht. En toen werd ik warm en toen werd er, er heel soort leuke creaties. Onder oren een eenhoorn, een elmo's. En waar dienen terug wat dames en poppen en rinnert. Die waren op een tandem in de jungle. En hun thema... Per dagen verder, dat weer hun thema dus. En per dagen verder, Elstedentocht, dus prutsen. RTV Spannenburg, bij de heren.
1: We hebben twee jaar voor het eerste patenten dient. En toen ik gewoon rende te vappen aan tour.
2: Ik wil vaak reizen om, maar ik krijg ooit nog. Nee, haal ik reizen en het is het nou rende.
1: Ja, ik geef eigenlijk Erik, maar we nemen u zelf ook rende en vappen. Dus ik ben aan vappen. Vorig jaar winnen we. Als jongen we erop los, dat was toen het thema. En dit hier, twee weken voordat het is. Maar toen zag ik zijn reden van, wat moeten we nou eigenlijk? En hij zei, ik heb wat wel eens even verdwaald in de jungle. Ik zei, nou, dat doen we. Dat is clear. Dus we hebben een hele outfit maken erbij. En die hadden we nog wel even geheim. Maar wat denken we met die tenden wat oppimpen? En zo eigenlijk wat.
2: Ik denk dat wij het wel een beetje helder trodden aan die molen de kant. En het juichen en het geklap en een beetje de gekker giet. Dus vandaar dat wij een beetje gekker doen. En dan krijgen we de meeste hopelijk een beetje lastig.
3: En heb ik een beetje oefend al?
1: Individueel, denk ik. Dus hij gaat door de sportskwallen, dat is zijn oefening. En ik sport via de zelfgewoon, dus dat is eigenlijk uw oefening een beetje.
4: Ze krijgen bij het mik al de wippies na. En toen de Arun het rijwieken, hebben we niks meer in. Dus toen ook het wat minder, maar nou fietsen we hem dus.
5: Nou, wij zitten al bij de Utrechtse studenten skaatsvereniging. En onze kleur is red. Dus we dachten met wat reeds op hollen. Ja, ik heb ook hoor ik wat beter vinden.
3: Maar hem hel je het wel?
4: Ja, we hebben net volle keus. Hij past net ergens achter op de auto. Dus we moeten wel.

Ja, van schaduw naar zon, dat is een plaatje van Vincent Visser. Nou ja, dus er is nog schaad en er is zon. Dus je kan beide dingen kan je nou op ziek je. Er is al een paar dagen is er feest in Oude Hoske. Dat is van toen ze begonnen, 28e en 3e tot morgen, 31e. Is er feest in Oude Hoske, de jaarlijkse feestweken wordt er houden. Het programma besteedt uit activiteiten van jong en oud, waaronder een koersbal, een pip-up quiz, bennenspultjes, playback show. Er is een jeugdmeerkamp en daarnaast ben er ook meerdere Young My Life muziek. Er is een DJ in de feest die tinten. En sneeuw vindt er dus wordt een barbecue plek. De feestweken is wat snijden afsluiten. Dus morgen mijn koffietijd en een ten samenkomst. Dus dat alweer in Oude Hoske. Nou de nieuwe single van Laura Lien. Ze komt in België met gesloten ogen.

Willig maakt zijn eerste zeereis. Na enkele dagen vraagt de kapitein of hem alles naar de wens is. Oh, fantastisch, zegt hij. En reuze handig, zegt die wasmachines in de muur. Wat daar allemaal niet in gaat.

0: Wat een jongetje weer dat een hit voor Ingmar Hutten bij de Griekse Zee. Mooi. Voor de liefhebbers van hindersport bij meneer de oorsprong in Sint-Niek vindt Snijn de 11e editie van de Conga Jumbo Tugen met je plak. En dat is van nou 1 uur. Er zijn demonstraties, wedstrijden van hinders en ponies. Zowel onder het zadel als aangespannen, oftewel in zijn wandje. De toegang is helemaal vergees.
1: Mooiste verhalen achter de beste popsong. De plaat en zijn verhaal.
2: De televisie staat aan en ik zit te kijken naar een programma met schrijvers die over hun boeken praten. Eén van hen is een vrouw die me doet denken aan jou. Ze heeft een boek geschreven over de heilige maagd Maria en daar vertelt ze over. Omdat ze zo op jou lijkt, blijf ik hangen bij het programma. De schrijfster vertelt op rustige toon waar haar boek over gaat en af en toe kijkt ze recht in de camera met haar mooie ogen. Het is precies diezelfde blik die ik zo vaak in jouw ogen mocht zien. Het verschil tussen haar en jou is dat jij nog nooit van je leven een boek hebt gelezen. Maar toch, de manier waarop haar haar langs haar gezicht valt en zoals ze af en toe met haar handen door die lange blonde lokken gaat, het is allemaal precies zoals jij dat ook altijd deed. Het waren mooie momenten die we samen beleefden. Alleen word ik ook weer meteen herinnerd aan de dag dat het allemaal ophield. Tja, toen brak er een heel andere tijd aan. Ik hoor de schrijfster over zichzelf vertellen, over haar rijke vader en dat ze zo op hem lijkt. En over haar moeder die jazzzangeres was. Dat je dat ooit nog eens op tv zou mogen vertellen, mompel ik in mezelf. Want jij kon vroeger niet eens je eigen naam schrijven en nu ben je dus toch aardig terechtgekomen. Sinds je bij me weg bent, heb je voor jezelf gekozen. Je hebt je leven met mij zelfs op papier gezet. En nu zie ik je jaren later weer terug op tv. Je bent het. Ik hoor hoe je over mij begint te vertellen. De vuile was, die hang je nu dus buiten. En ik zit te kijken naar een vrouw die ik uit een ver verleden ken. En jij straalt in het licht van de studiolampen. Jij, als beroemde schrijfster op tv.

0: witte plaat en zijn verhaal. En die Bart van Leeuwen die droeg deze bijdrage bij Ron. En dat weer Lady Writer van de Dire Straits. En dat kwam uit Njoggenenszondag.
1: Radio Spannenburg Waberjocht. Met Jan Lolke van Ommen.
0: Ja, en aan de lijn heb ik Jan Lolke. Jan Lolke, goeiemorgen.
2: Een hele goede morgen, Anne.
0: Ja, nou, even, zat even naar het waar. Juist er weer dan al niet waar op diverse plakken. Ze zonder in balk. Wie maar ja, kort, maar heftig.
2: Wie kwart maar heftig. En ja, dat wie wordt bijzonder. Want het Sint-Wurg hebben we natuurlijk allemaal waarmodellen. En eigenlijk hier geen enkel waarmodel dit in de smissen. En zoals jullie maar weten, dat de natuur toch op grond plakken. Toch nog wel voor het season het is maar dat we net alles met de modellen ook kennen. En dit wie een behoorlijke verrassing voor volle mezing. Want dit wie het wie wel drukkend warm. En die energie bouwde behoorlijk op. En dat er nog kennen dat van die fikse tongenbouw in ons ding.
0: Ja, zeker. Nou ja, het is ook wel mooi waar. Het is net zo drukkend als juster. Maar zet het maar even op een rijtje voor u voor de komende weken.
2: Zal ik even doen. Als wij zorgen naar de actualiteit, dan hebben we toch op volle plakken op dit moment alweer temperaturen die rond de 19 graden liggen. Lauwe de Glieks aan 19,1 graden, Starem 18,3, Terschelling ik 18,3. En op volle plakken is het alweer noffelijk waar. En dat om het zien wat zien nog weer, dan weet je dat het doet weer een heerlijke simmerdag worden. En dat wordt het ik, want als wij nou gaan zien naar de actualiteit, of naar de verwachting. Dan hebben we van de morgen flink wat zinnen. En dat bloedt het ik. En de temperatuur die rint er einde van de morgen op. De 22 graden zal het einde van de morgen wijzen. En van de middag is het dan ook volle rondte voor de zinnen. Trekken regionaal wat sluierwolken over. En er binnen enkele stapelwolken. In het zuiden van Nederland kennen ze een lokale tongenbouw ontstaan. Maar bij ons bloedt het droeg. Bij weinig wind stijgt de temperatuur naar je simmerse waarden. Ik denk dat wij hier uitkomen tussen de 24 en 24 graden. Op het eerstelijke pad van de provincie is 22 graden direct aan het IJsselmaar. In de buurt van de koude wetteroppervlakken zoals het IJsselmaar, de Waddenzee, de Noordzee, is het gewoon een aantal graden minder warm. Joen, dat is geen zin, is het nog lang warm. Iedereen van de joen neemt de wolking daar en trekt dan vanuit het zuiden enkele tongenbuien uit Nederland. Ik denk dat deze tongenbuien ons net berieken. De zwakke tot matige wind draait van noord tot eerst en het koelt aan naar zo'n 11 graden komende nacht. Morgen is er een mix van wolken en zinnen. Het wordt op nij een warme dag met temperaturen die tussen de 20 en 23 graden uitkomen bij een zwakke westelijke wind. Verder naar de Medjeta, dan kennen er dus wat ruin- en tongenbuien ontstaan. En dat zal met name in het eerstelijke pad van die provincie misschien eens wat wijzen. Voor de rest valt dat best wel mee. En ik denk dat wij het misschien zelfs wel helemaal droeg horen. Miljoen, nog een ruin- of tongenbuien in het eerstelijke pad van die provincie. Maar deze zal er snel de provincie verlitten. En er volgt een droege nacht, waarin brede opklaringen en wolkenvelden elkaar afwisselen. Bij een futvallende wind daalt het kwik naar zo'n 10 graden. Menje dan, we beginnen de menje met volle zinnen. In de rin van de mond komen er enkele stapelwolken tot ontwikkeling. En vanuit het westen verschijnen er steeds meer sluierwolken. Vooral in het binnenland kunnen enkele buien ontstaan. En daar kan dan ik weer een klap tong bij zitten. De westelijke wind is zwak tot matig. En het wordt zo'n 18 tot 20 graden op de strand. En 20 tot 24 graden via de provincie. Denhoi krijgen we een reeks dagen waarin het geregeld buien binnen. De meeste delslag liet het voor de kustregio Zutterlezen. Maar ik via de provincie kennen ze felle buien voorkomen. Tussen de buien is het wel prima waar, schiet zinnen geregeld en is het geliek prima buiten zitbaar. Maar ja, het is gewoon weer zo vallig. De temperatuur die get ik een fik strap hebben rond. Op deze wijze laat hier rond de 20 graden, de dagen daarna hebben we het zelfs naar de 15 graden. We willen echt wel weer even wat oorsvergelijking met de oude dagen. Dus dit weekend en menje is het even volop genieten. Maar lekker simmerwaar en minder drukkend als juster. En het weekend droeg te boelen. Oneindigen.
0: Oké, Jan Lolke. Nou, bedankt voor die bijdrage. Het is weer even omstingen leren. Wat de temperatuur betreft. Maar het zou warm als ouder rond de week. Dat hoort van mij nou ik weer net.
2: Dat wie wel weer overdreven.
0: Ja. Nou, hey, bedankt. En hier in Nijwieken, jij wil weer even. We gaan verder met acht nummers uit de top 100 van Jochentje Soys en Santig. Vorige week hebben we eindigen bij nummer 16. Bij nummer Santje hebben we geen nou verder met nummer 16.
3: Nummer 16!
0: En dat is Wild Cherry en Play That Funky Music.

0: Nummer 13 doet de top 100 van Jointje en Sizes onder Chicago. En If You Leave Me Now. Nummer 14 weer Donna Summer met Could It Be Magic. En Johnny Walken. My Inside Ear is toen 15. En op 16 Wild Cherry met The Play. The Play That Funky Music. Ja, ze zijn weer bezig. Maar de top 100 van Jochentje Sojus, dat de meesten daar een selectie uit. Jordan, we 8 nummers uit die top 100. Dan hebben we een agendapuntje. Je hoort er in Heerenveen een outletmarkt in het centrum van Heerenveen. En dat is. Die wordt jaarlijks gehouden. Er zijn ongeveer zo'n 100 kremen. En uit inlopende koopjes. Daarna is de. Ben er ik nog een boerenmerk, een streekmerk. En dat al hier op de Lindenkracht op verschillende plekken in het centrum van Heerenveen. En daar ben ik muzikale ex en extra oren entertainment. Nou, we gaan verder met de top 100 van Njontje Sois Zandag. En we gaan verder met nummer
1: 12.
0: En dat is Boney M en Daddy Cool.
2: She's crazy like a fool.

Dat is op nummer 10 Ferrari, My Sweet Love. In de top 100 van Jochentje Sajzenzander. Nou, dit weten werd ik zelfs nu de morgen even in een oren studio watje, Studio 63. Maar dat maakt ik verder dus niks. Straks hebben we Spannenburg Weekend Nice, Country Folk en Rock'n'Roll My Niels. En dan heb je gewoon Frieske non-stop. En die Duitse slagen rond Lederhozen praten tussen jou en Vief. En dan hebben we Sietz nog. Maar je. Orde muziek en wat mij betreft, morgen ben ik er nog een aaltje bij een Oerke Oer. Ja, een Oerke Oer, dat is een programma waar je atrofie snijden in de maan binnen, dan is een Oerke Oer. En een aaltje die vult deze met je muzikale klanken. Dus morgen tussen 12 en 12. Even lustrie. Trouwens, Jim kennen, nou, straks om 11 uur bij diverse adressen langs Crea Hobby Tour route. Hobby route in Wiekel, ongeveer 5 kilometer. Dat jou even kent dat. En dat kan morgen ik weer de 31ste. Dus dit weer te werk. Ik heb nog één nummer VM. Dat is nummer 9. En dat is. Dat is Queen, maar de Bohemian Rhapsody. Tot na een week. Hoi.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen 1,5 week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het Spannenburg Nijswiekrein, met Ronald van der Pol.
2: Goedemorgen, het is 12 minuten nog op en van harte welkom bij het Spannenburg Nijswiekrein van sneun 30 mei. De komende 2 uren Nijs uit de Frieske Marne op die radio. Wat onderwerpen binnen dat jazz dadelijks. Eerste muziek, dit zijn de Bengals en World Like an Egyptian.

0: Omar in Bellelaine.
1: Nijs, Waar en Eftegroen. Dit is het Spannenburg Nijsweekijn. Bij Ronald van der Pol.
0: Goedemorgen, leuk dat jullie luisteren naar het Spannenburg Nijsweekijn. De komende 12 uren Nijs in Eftegroen uit de Frieske Maren. Met dadelijks aandacht voor het nije MFC in Balk. Er wordt al aan Tsini Roe praat. Dat MFC dat moet onderwikkelen die komen. Wat de gemeente de Frieske Maren onbelangt, komen zowel de culturele als de sportactiviteit Jim Meijenoor onder één dak. Maar in het dorp is die keuze nevens het plaatselijk belang nog net makken. Daarom komt er een enquête. Verder dit oeren alle evenementen die dit weekend de revue passeren zullen. En het waar, van de midi is er een soort rond te verzinnen, wordt het zo'n 23 graden. En ik moet ze nog zinnen. Maar hoe het verder komt, dat jest om Jelwe Tolven van uw eigen waarman Jan Loke van Ommen. Dat en meer in het Spannenburg Nijsweekend. Nou eerst muziek van AC/DC. Dit is Whole Lotta Rosie.

0: John Barby dat en St. Elmo's Fire, Man in Motion. De wordt in Balkal Santini praat over het nije MSC onder Wiekeler Diek. Wat de gemeente de Fryske Marne onbelangt, komma zowel de culturele als de sportactiviteit neer Meijenoor onder één dak. Plaatselijk belang die ontvangt vanuit het dwarp Liekwols verskate signalen over hoe het MFC ingejocht worden moet. En daarom wordt hoes aan hoes nou een enquête houden om in kaart te krijgen wat het dwarp nou correct wil met het MFC. Verslagjouwer Daniel Kooistra die spruts mij Jasper Huisman, hij is voorzitter van Plaatselijk Belang, over de meningen die in het dwarp uiteindelijk over dit onderwerp.
1: We staan hier bij nou nog het AZC, wat spilletje krijgt?
2: Ja, op dit moment, het AZC is de bedoeling dat dat verdient in 2022. En de gemeente heeft betocht om hier een multicultureel centrum te maken.
1: Ja, en dan stel je hem een enquête erdoor uit de baan, waarom je dat krijgt?
2: Nou, we hebben vanuit Balk verschillende geluiden over de invulling van sport en cultuur binnen Balk. En wij zonder als plaatselijk belang willen we daar gewoon één lijn in hebben. Dus wij willen graag weten, wat wil de Balkster? Nou, de aankomende weken krijgt iedereen een enquête toestuurd. Wij willen graag dat iedereen die enquête even invult. En in de tweede weken van juni wordt hij ik weer thuis bij hem ophellen. Nou, mocht je hem dan thuis weer...

0: En dat er wat gebeurt niet. Maar ja, dat moeten we machinaal inswijzen erover.
1: En weet je ook al wat de eigen datum is dat de MFC er steert?
0: Nou ja, de gemeente het taas zijn dat het binnen nou en vier hier eigenlijk steert met.
1: Ja, dan hebben we hier in Baarlijk natuurlijk twee locaties. Even te hollen, de Trieme, het Haske en de Treemte. Wat gaat daar maar gebeuren in de toekomst? Of speelt dat ook nog een rol in die enquête?
0: Nou ja, dat is zeker waar ik wel achterom wil gaan. Want het is natuurlijk wel mooi dat de plannen maken worden. Maar in Balk ben er een heel soort plakken waar dan ik oorontwikkelingen plak kunnen vinden. Ja, wat wil de gemeente daarmee en wat willen Balkers daarmee? En om daar een goede invulling voor te hebben voor iedereen. Nou ja, daar ben wij voor als plaatselijk belang.
1: Ja, dat zijn wel eigenlijk een beetje de dorpsinwoners van Balk voor zijn burgers, zeg maar.
0: Ja, we hebben natuurlijk de leden van Balk vooruit, maar wij willen gewoon alle Balksers wel weten van wat vind je hem daar nou van? Lid je hem stemmen, Gerre. En dan kunnen we er misschien samen wat leuks van maatje.
1: En wat is jouw verwachting? Wat er uitkomt uit die enquête?
0: Nou ja, het zal altijd wel, wij meer dan 4000 inwoners. Het zal natuurlijk altijd wel verschillend wijzen. Maar wij hopen gewoon dat we voor iedereen wat leuks van kennen. En dat iedereen er misschien een beetje blij van wordt.
2: Zegt Jasper Huisman, hij is de voorzitter van het plaatselijk belang in Balk Oer die Meningen in het dorp Oer het Nije MFC in Balk. Wil je er meer over lezen, dan kun je dat in de Nije app van RTV Spannenburg lezen. Die is gratis te downloaden voor iPhone en Android. Dus download die nou uit de App Store. Dadelijk het waarberjocht met Jan Lokke van Ommen. Eerst muziek uit Friesloon. Dit is Reboelje en Merkeman.
3: Ik ben nog maar, weet ik hoe liet. Toen ik al wist wat ik wilde voeren.

0: Dat we Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Mak het het, oorlogminuut voor Jelve Tolven. En dat betje dat het tijd is voor het Waberjocht. Hier is Jan Loke van Ommen.
1: Ja, hoe doen een wieken die echt wel simmers wieën bij tieren. En echt topwaar wieën natuurlijk. Juster hingen we nog te maken met zwiere tongenbuien die over het zuidelijke pad van ons provincie trokken. Ja, en dat wien echt buien, daar ziet heel veel wetter in. Hagel, huddewienstjetten, bakken, tonger. Ja, en dat wien eigenlijk best wel een unieke situatie, omdat het eigenlijk min of meer net voorspeld wien door de waarmodellen. En dat ken dus ik nog. Ja, als we nou zeggen naar de actualiteit, dan binnen deze zwiere buien net meer van de partij. Het is een oorwaartype worden. Maar het is nog wel lekker waar wat dat betreft. En dat is voor deze tijd van het jaar ik heerlijk natuurlijk. Want de oudere dagen wie het juiste, wie het met name heel brotsk. Ja, en dat zorgen we voor toch wel een waartype waar volle mensen vaak wat een hekel aan hebben. Nou naar de actualiteit. Op volle plakking is het alweer zo'n 14 of 15 graden. En de komende uren zal dat oprennen. De temperatuur die zal hier ooit komen rond de 22, 23 graden op sommige plakken. En die zal, de zinnen, die is er eigenlijk de hele dag bij. In de rin van de dag wordt meer bewolking. En heel misschien kans op een lichte ruin- of donderbui. Maar die kans acht ik net heel grut, Joert. Morgen dan, snijn. Dan hebben we te maken met weer hetzelfde waartype. Vooral in je mand die het weer snel oprennen de temperatuur naar zo'n 22 of 23 graden. En dan in de rin van de dag best wel weer eens een kans op een ruin of tongerbui. Temperaturen die zijn dus heerlijk. Wien komt uit zuid-zuidoostelijke richtingen en is zwak ontmatig. Dan gaan we naar de menje. De menje die komt de temperatuur ik nog heel mooie dagen uit. Want een hele mooie dag wordt dit, want de temperatuur die is aan 21 graden. De zin is er de hele dag bij. En het is heerlijk waar om er even op uit te gaan. Daarna wordt het toch wel gauw minder. Tiesje hebben we buien. Buien maar zo'n jontje rond 20 graden. Dan is de temperatuur op zich nog wel op niveau. Maar de hele dag hebben we het maatje met buien. En die buien die kennen we nog best wel eens even wat beter achterlitten links en rechts. Wijntjes aan 20 graden, stevige wind erbij uit het westen tot noordwesten. En geregeld weer buien, maar ruimwetter erin die best wel af en toe zijn fix trorijnen kennen. De tongetjes zijn 18 of 19 graden en de stevige wind weer. En daarbij ben ik weer geregeld buien. De gevoelstemperatuur die luidt bij op zo'n 14 of 15 graden. Dus het zal fix koeler aanvielen en in de buien is het ik wel weer even minder waar om buiten te wijzen. Dan gaan we naar de vreed zo'n 18 graden. In de rin van de dag weer kans op ruimwetter en ruimfront wat oerlijker te komen. Zo'n 15 graden gevoelstemperatuur, dus het is een waartype wat net heel geweldig is. En het wordt dus echt wisselvallig en maar geregeld buien. Dus het is wat dat betreft een wisselvallige weekend. Vooral dit weekend is nog knap tot en met tiesje en daarna wordt het wisselvalliger.
0: Dadelijk is het hier van de evenementen. Ze kinst onder oren van een joen naar Pieter Wilkes. Hij zal optreden op de Lemmer. En in Heeg, daar kinst van de midi op Wettersport Safari. Wat dat inhoort, dadelijk meer.
2: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

Fats and Small mean dat. En Turnaround daarvoor. Je dus de Two Princes van de Spin Doctors. Juist van mij de evenementen voor dit weekend. Joen treedt Pieter Wilkens op in de Heerenvonnen. Dat is op de Lemmer. De Jeremiah bassist Willow de Bild en gitarist Ietsen Petersen brengt hij de vaststelling De Houtene Tour. Het programma dat besteedt uit verskus met beschorgende teksten of wikselen met humor. Het optreden dat begint om 8 uur en kaarten binnen te verkrijgen op theaterlemmer.nl. In Heegwurt van de Midi een wettersportsafari organiseren. Ben van senior en ouder en volwassenen, Arnheid Nemem, die kunnen vergeet in de kunde komen met verskate wettersporten. Likas windsurfen, e-foil, kanoën, suppen en roeien. Ik binnen de activiteiten op het loon, likas beachvolleybal en atletische spultjes. De activiteiten die binnen tussen 1 en 4 uur onder vastzoeken. Joen viert Bennekoor Prelude uit de Balk de musical Monsterhit op in de Treente. Het koor dat dit jaar 60 jaar besteedt, besteedt uit band van 4 van 12 jaar. En de musical die vertelt het verhaal van popgroep De Monsters die het een gearworking ongeert met een bekende band, wil ze een geheim verborgen bezoekje te houden. De voorstelling begint om zo'n uren. In Wandelkeer wordt Joert het 100-jarig bestaan van plaatselijk belang viert. Dat doet ze met een feestdag in het dwarpscentrum. Bezoekers die kennen genietje van uitgebreid programma, maar onder andere een oldtimershow. Er komen haast meer dan 200 wijnen. Verder is er een rommelmerk, demonstraties van oude ambachten. Er is een hinstenshow bij Frieske Hinders en live muziek. Ik presenteer je lokale verenigingsharm. De dag die wordt oorsletten met jongensprogramma met muziek. Bij restaurant Badmeester Kijmp in Balk verzwaag je Johan Keus en Jan Scheffen Montemidi een optreden bij het Lazy Sunday Afternoon programma. De twee muzikanten die brengen een programma met akoestische blues en bekende noemers van onder andere Muddy Waters, Eric Clapton, Bob Dylan, The Dire Straits en Neil Young. Ik speel je zijn eigen werk. Het begint om 3 uur. Vakuileefhavers organiseren het As You Go, de lentewandeltocht in Staren. De routes die gaan langs het wetter, de dieken, de haven en die zomaar. Deelnemers die kunnen kiezen uit verskate afstand tussen de 430 kilometer. En de tocht die verrint via een speciale kuier-app. De opbrengst die gaat naar de stichting Spotlights, die hem inzet voor vergees sport- en vrije tijdsactiviteiten van Bern. Meer informatie en aanmelden op www.sugo.nl/wandeltochten. In MSV de Drielpool in Wadzijn, daar jouw de Friese classic rockband Dear Mr. Fantasy Multimedia een akoestisch optreden. Bij dit concert willen bekende rockklassiekers spelen van onder oren CCR, The Golden Earrings, The Beatles en Deep Purple. En het optreden dat begint om 11:15. En ik op de Lemmer is er mooi muziek te beharken. Het Friese Kamerorkest die jouw een concert in het Papageno Hoes. Violist Tim de Vries die speelt het vioolconcert van Mendelssohn onder leiding van dirigent Ronald Slager. De Nijsteen-Eck die Hebriden en de eerste symfonie van Mendelssohn op het programma. Het concert dat begint om 3 uur. Dadelijk zit Nijs in het kwart.

Het is 10 minuten voor 12. Dit wie Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Daarvoor jij dus het hotshot van Karen Jong. Kras van mij het nijzien het kwart. Op de lemmer is uiteindelijk zet mij werkzaamheden onder het entreegebied van het Joodse begraafplak bij Taco Siel. De parkeergelegenheid, de takkingsdiek en het stek om het begraafplak heen, die worden vernijd. De opknapbeurt die maakt deel uit van het project Versterken Friese IJsselmeerkust. Een gewerking tussen onder oren de provincie Friesland, het Wetterskip en de stichting Joodse begraafplaats Taco Zijl. De begraafplak dateert uit 1802 en had nevens de Belutse stichting grote historische waarde. Toch een hechte verschil in het terrein wie de locatie rond nood uitreeg te berikken. De takking die bestiert uit een betonnen trap. Daarom wordt nou een nieuwe takkingsdiek online, die het in een bocht van orde C-diek naar onderen rint richting een nieuw parkeerterrein en het begraafplak. Daarbij is bewust kiezen voor een natuurlijke inrichting met zo min mogelijk asfalt. Het terrein wordt behind met zwerfstien, die het ook een symbolische bezitting hebben binnen de Joodse traditie. De werkzaamheden die door in naar verwachting 8 weken en matten zonder grote oerlest verinnen. De financiering die komt uit het IJsselmeerproject. De troggen het Riek en de regio mij nog miljoen euro's beschikbaar versteld binnen. Kachelhandel Stokertje, mij onder oren winkel op de Jouwer, is failliet verklaren troch de Rejochtbank naar het Nederland. Het bedrijf dat al meer als 3 jaar besteedt, verkepert hout, gas en pelletkachels en had de naaste werkplak van onderhoud. Het Stokertje had zijn haardvestiging in Orvelte en telt zijn 60 meiwerkers. Nevens de curator is de vraag naar kachels na de coronaperiode bot orna, wilst de kosten dus omheen gaan binnen. Oprichter Mark Hoogland die verkocht het bedrijf in 2023, maar bleef eigenaar van de pan. Hij joeg er al om zwaar te meiden hoe de financiële situatie, onder meer trog weer omrinnende omzet en oprinnende verplichtingen. Net sinds het faillissement is er hoop op een trostart. De curator meldt dat hem al interessante partijen meld hebben. Daarbij wordt zoen naar een verkeer van de locaties in Orvelte en de Jouwe als geheel. De winkel op de Jouwe die is voor eerst nog even. En het Repair Café in Sint-Niek is een gearworking uiteindelijk met dijbestegingslocatie in Ducent van zware organisatie Maikeheim. Doel is om stik een elektrisch ark een twadde libben te jaan. Na de geerkomsten van het Repair Café wordt zo'n hokkerapparaat net meer te repareren binnen. Broekbaar materiaal wordt daarna oerdroegen on Ducent, dat de deelnemers het verder uitnoorhelden of op naai broeken. De gearworking zwaren ervoor dat er minder afval ontstaat en dat restmateriaal net meer naar het straat hoeft. Nevens de Friese Milieufederatie past dit initiatief goed binnen het programma Heel Friesland Repareert, dat reparatie en hergebruik stimuleer je wel. Dadelijk giert het door het historisch kijkfeest in Sleert. Dat is naar Wieken en er wordt al volop oefenen bij wie nog wezen bij een van die oefeningen. En het gaat naar 12 uur ook over de werkzaamheden onder A6 tussen de Lemmer en Emmeloord. Blijf dus hier bij Radio Spannenburg voor het Spannenburg Nijs Weekend. Na het Nijs van 12 uur ben ik graag bij de Wurrel.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Eén van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste twee goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Spannenburg-Nijswiekijn. Mijn Ronald van der Pol.
1: Mooi dat je er nog bij bent. Dit is het Spannenburg-Nijswiekijn van Sneuntrietig Maaien. Dadelijk zit het door het historisch kijkfeest in Sleert. Dat is Nijwieken en er wordt al drok van oefenen. Eerst krijgt muziek van mij, de Traveling Wildberries. De gelegenheidsformage, My Handle With Care. Yes, Nij, Julio Iglesias, dit is Quiero.

0: Radio Spannenburg met de Traveling Wilburys en Handle With Care. Het is 8 minuten oertolven. Sleert die maakt hem op voor een reis naar het jaar 1588. Die inwoners van de stad die gingen na je weekend namelijk even waarom naar dat jaartal. Bij de generale repetitie van het historisch kijkfeest brachten tientallen inwoners de slag om Sleert. Alvast op Nijtaliben in een grut spektakel vol skutters, Spanjaards en midseeuwse tafereel. Zo vertelt Johan de Jong, de voorzitter van het feest.
1: Nou, dit is een toneelstuk wat gaat over de slag om Sleert in 1588. En toen binnen Spanjaarden die proberen om Sleert in te nemen. En die hulphand van Pier Lupkes uit Sergaast. Nou, Pier Lupkes die werd ik zien als de verrader van Sleert op dat moment. En daardoor binnen de Spanjaarden Sleert inkwam. En ze proberen de stad in te nemen. Maar die ben gelukkig door de skutterij op dat moment verslaan.
2: En hoe zorgt dat hier straks uit?
1: Ja, dat ziet er geweldig uit. We hebben de hele stad mobiliseerd, dus alle slettermers door ik mij. We hebben proberen om zo volle mogelijk mensen Safir te krijgen om ik mij te dwaan. En het enthousiasme is heel erg groot. Dus de hele stad is middeleeuws onkleid. Alle inwoners die rennen in middeleeuwse kledij. Nou, en we proberen er gewoon een prachtige mooie visitekaartje van te maken. Het is echt ontzettend leuk om te zien.
2: En je efteruus des zult het barren, des zult de boord naar binnen daar komen?
1: Ja, dat is altijd een heel spannend moment. Dan is het je zwart van de meisken. En dan komen de Spanjaarden daar met een hele bult kabaal komen die naar binnen daar. En dan is het zo dat ze hier aan de wal komen. En dan komt die skutterij, die komt uit de stad waaien. En dan begint het gevecht.
2: Nou, de eerste generalen?
3: Ja, zoals altijd, hè. Een beetje chaotisch, een beetje rommelig, maar toch wel prima volgens mij.
2: Ja, gewoon goed, hè?
3: Ja, gewoon hartstikke fijn. Ja, leuk. Ja.
2: Wat ben je?
3: Ik ben een schutter, hè?
2: Ja.
3: Ja, commandant van de schutters.
2: En hoe is het om schutter te wijzen bij de toneelstek?
3: Ja, dat is natuurlijk wel mooi, hè, want we weten dat wij winnen. Dus ja, dat scheelt wel even.
2: Hoe zit het eind van het verhaal van winnen?
3: Ja, mag ik dat wel vertellen?
2: Ja, dat mag.
3: Oh. Nou ja, nu komt de berichting van Pier Lupkes natuurlijk. Hè. Dus de Spanjaarden worden nou gevangen genomen. En Pier Lupkes die gaat voor de gerucht. Ja.
2: En is het nou echt leuk om mij dat zwaard in de wet te zwaaien? Ja. Want het gaat er nog om te.
3: Ja, dat zeker. Maar dat is prachtig. Nou, dat kreeg hartstikke leuk. Hoor. Dat is, echt, ik kreeg echt, we slaan echt goed op mijn koor. Dus dat gaat hartstikke leuk. Ja.
4: Tijdens uw invallie of tijdens uw feestje in Sleert ben ik Spanjaard.
2: Waarom door jou mij om dit toneelstuk?
4: Ja, dat is dat prachtig mooi om Sleert wat te promoten en om dat hagen wat nooit te spelen. Ja, schitterend altijd. Dat ik, ja, van het begin gewoon altijd al hartstikke leuk altijd om te doen. Ja.
2: Hoe is het om Spanjaard te wijzen?
4: Ja, nou ja, het is het toch een beetje een stukje verriet, hè? Maar ja. Ach, het is ja, heel gezellig altijd. Ik heb een heel groot deel van de bouwploeg zitten bij de Spanjaarden vaak. En dan doen we dat misschien al en dan doen we dit misschien al. Nee. Ja.
2: Ze gingen er al van trok?
4: Ja, blunder, dan moet ik eraan doen. Ja, nou let ze me eerst in.
2: Wat is de taak van een Spanjaard? Wat is het script van een Spanjaard?
4: Nou, dat is er eigenlijk niet. Dat is improviseren. Aha. Ja, nee, bij vallen ben. Zat het toen in de tijd ging. En doen we het heel stil, maar wij doen het een beetje meer lawaai eerst toen.
2: Ja, want er zitten serieuze zwaarden bij, Max.
4: Ja, klopt. Die hebben, nou, ik denk nog voor de vierde keer kregen. Eerst wint altijd de stijkpijlen en wat takkenbossen we hebben mee omsloegen. En dan hebben we sinds de laatste 4 of 5 keer hebben we nog deze zwarden gekregen. Dat is, het ziet er wel heel professioneel uit, vind ik zelf.
2: Ja, dat is serieus geschud. Dat mij samen.
4: Ja, ik weet net of dat verzekeringstechnisch al gewoon verantwoord is. Maar klaar, we hervaring.
0: Het verslag wie van Niek Wassink. Het historisch kijkfeest, dat is Nijwieke Sneun. En meer informatie vindt op de website historischsloten.nl. Dadelijk gaat het door de werkzaamheden onder A6. Die beginnen no manje, maar het echte werk, dat is pas dit najaar. Hoe dat zit, dat jest naar de muziek van de 3J's. Dit is 2 Zielen.

0: We vervangen het asfalt en dan pakken we ook op sommige stukken de fundering aan, want die ligt er al vanaf het moment van de aanleg. En met groot onderhoud voeren we ook meteen werkzaamheden aan bruggen en viaducten uit. We vervangen of voeren onderhoud uit aan de geleiderrail. En bijzonder op dit werkvak is dat we ook nog 3 duikers gaan vervangen. Want die zijn aan het eind van hun levensduur.
1: En wanneer gaan we specifiek bij Lemmer aan de slag? Want dus we beginnen bij Emmeloord.
0: Ja, dat zal echt richting eind van het jaar zijn. Oktober, november is dat. Dus wij eindigen aan de kant van Lemmer.
1: Oké, maar dat is dus... Want ik had in jullie persbericht gelezen dat dat vanaf medio augustus zou zijn. Maar dat is dus later pas.
0: Ja, medio augustus pakken we hem net na afslag Emmeloord weer op. Uh-huh. Het zijn eigenlijk 3 fases. En de laatste fase is echt helemaal aan de kant van Emmeloord. Ja. Of echt puur aan de kant van Lemmer.
1: Ja.
0: Dus dan is het... We zitten wel een stukje in de herfst, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, precies. Dus het is niet zo dat... Dat was een beetje dan de miscommunicatie, denk ik. Of de miscommunicatie, dat mensen dachten... Oh, midden in het hoogseizoen dan gaan ze juist in Lemmer aan de weg werken. Maar dat is dus pas vanaf oktober, begrijp ik.
0: Nee. De kant van Lemmer is echt na het hoogseizoen.
1: Ja. En hebben jullie daar ook bewust zo voor gekozen... om dat na het hoogseizoen pas daar aan te pakken?
0: Nou, dat is niet de reden geweest. We beginnen eigenlijk aan de kant van Emmeloord, omdat daar de snelweg het slechtst is, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Dus die kant pakken we als eerste op en dan werken we eigenlijk naar Lemmer toe, naar het noorden toe.
2: Onder de werkzaamheden is de wol de nedige oerlest, maar Ries Wetter steert zil dat wolbesietje te behijnen.
0: Ja, we gaan 1 rijbaan afzetten en daar wordt dan het onderhoud uitgevoerd. En op de andere rijbaan worden 4 versmalde rijstroken ingewicht. Mm-hmm. 2 richting noorden en 2 richting zuiden. Het is mogelijk om in beide richtingen te blijven rijden. Maar de rijstroken zullen smaller zijn en dan geldt de snelheidsverlaging. Mm-hmm. En daarnaast zullen er 's nachts en in het weekend afsluitingen zijn. En op die momenten... worden ook die rijbanen steeds aangepast of verschoven. Dus oproep aan de weggebruikers is ook... Let op de snelheid en hou er dus rekening mee... dat gedurende het najaar de situatie ook kan wijzigen.
1: Ja, precies. Maar in principe overdag kan er gewoon door worden gereden. Zij het versmaald, dus je krijgt wat trechtervorming. Moeten mensen dan ook rekening houden met... je moet sowieso langzamer rijden. Met filevorming?
0: We verwachten wel enige vertraging, 30 tot 45 minuten. En daarnaast natuurlijk hou rekening met de afsluitingen. Dus voordat je de weg op gaat, 's nachts of in het weekend, kijk of de A6 open is. En vooral belangrijk, volg de aangegeven omleidingsroutes.
1: Ja, precies. Dat is alleen 's nachts en in de weekenden en op die moment dan... Ja, er wordt een ander stukje weg aangepakt, dus dan moet je de boel even omzetten eigenlijk.
0: Ja, dan wordt het verkeer omgezet, hè, zoals u dat zelf ook zegt. En tijdens de afsluitingen verschuiven we eigenlijk die versmalde rijstroken. Zodat we in ieder geval op de werkdagen is het gewoon mogelijk om richting Noord en richting Zuid te rijden over de A6.
2: Zij projectleider Arend Nagelhout van Ries Wetter steert. Dadelijk het Waberjocht, mij Jan Lokke van Ommen.

0: Trog het weekend, my the Pointer Sisters. I'm so excited. Yeah, the Stop Radio Spannenburg. Daarvoor Rick Astley, Together Forever. Het is Jelwienen en dus krijgt nou het wapenjocht. Hier is Jan Loke van Ommen.
1: Ja, hoe doen een wieken die echt wel simmers wieën bij tieren. En echt topbaar wieën natuurlijk. Juster gingen we nog te maken met zwieren tongenbuien die over het zuidelijke pad van ons provincie trokken. Ja, en dat wien echt buien, daar ziet heel veel wetter in. Hagel, huddewienstjetten, bakken, tonger. Ja, en dat wie eigenlijk best wel een unieke situatie, omdat het eigenlijk min of meer net voorspeld wie door de waarmodel. En dat ken dus ik nog. Ja, als we nou zeggen naar de actualiteit, dan ben deze zwieren buien net meer van de partij. Het is een oorwaartype worden. Maar het is nog wel lekker waar wat dat betreft. En dat is voor deze dier van het hier ik heerlijk natuurlijk. Want de oudere dagen wie het juiste wie het met name heel brotsk. Ja, en dat zorgen we voor toch wel een waartype waar volle mensen vaak wat een hekel aan hebben. Nou, naar de actualiteit. Op volle plakking is het alweer zo'n 14 of 15 graden. En de komende uren zal dat oprennen. De temperatuur die zal hier ooit komen rond de 22, 23 graden op sommige plakken. En die zal, de zinnen, die is er eigenlijk de hele dag bij. In de rin van de dag wordt meer bewolking. En heel misschien kans op een lichte ruin of donderbui. Maar die kans acht ik net heel groot, Joert. Morgen dan, op snijm. Dan hebben we te maken met weer hetzelfde watertype. Vooral in je mand die het weer snel oprennen de temperaturen naar zo'n 22 of 23 graden. En dan in de rin van de dag best wel weer eens een kans op een ruin of tongerbui. Temperaturen die zijn dus heerlijk. Wien komt uit zuid-zuidoostelijke richtingen en is zwak ontmatig. Dan gaan we naar de Menje. De Menje die komt de temperatuur ik nog heel mooie dagen uit. Want een hele mooie dag wordt dit, want de temperatuur die is zo'n 21 graden. De zin is er de hele dag bij. En het is heerlijk waar om er even op uit te gaan. Daarna wordt het toch wel gauw minder. Tiesje hebben we buien. Buien maar zo'n jontje, nog 20 graden. Is de temperatuur op zich nog wel op niveau. Maar de hele dag hebben we het maatje met buien. En die buien die kennen we nog best wel eens even wat beter achterlitten links en rechts. Wijntjes aan 20 graden, stevige wind erbij uit het westen tot noordwesten en geregeld weer buien, maar ruimwetter erin die best wel af en toe zijn fixtro ruinen kennen. De tongetjes zijn 18 of 19 graden en de stevige wind weer en daarbij winnen ik weer geregeld buien. De gevoelstemperatuur die luidt ik op zo'n 14 of 15 graden, dus het zal fix koeler aanvielen en in de buien is het ik wel weer even minder waar om buiten te wijzen. Dan gaan we naar de vreed zo'n 18 graden. In de rin van de dag weer kans op ruimwetter, een ruimfront wat oerlijker te komen. Zo'n 15 graden gevoelstemperatuur, dus het is een waartype wat net heel geweldig is. En het wordt dus echt wisselvallig en maar geregeld buien. Dus het is wat dat betreft een wisselvallige weekend. Vooral dit weekend is nog knap tot en met tiesje en daarna wordt het wisselvalliger.
0: Dadelijks eerst een bijdrage van collega Douwe van der Kooi. Hij wie deze weekend op het Oranje Woud Festival en hij die daar een bijzondere ontdekking. Dadelijks meer in de Spannenburg Nice Weekend.
2: Stem Ekkers al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70. Jestien Jazz Time. Else Twarde Snij van de Moanne om 12 uur.

0: Hans de Boy bij Annabel. En daarvoor de driver's seat van Sniffende Tears. In de Pinksterweekend, dat wie Oroene Snijn en Manje, waart het Oranje Woud Festival houden. Een muziekfestival met benam klassieke muziek, maar ze staan er onkomende rek hield niet meer optredens die het net direct onder de klassieke muziek vallen, maar wel een link den mij haar. Dat nemen ze een crossover. Er ziet zelfs hip-hop muziek tussen. En dat die vertuten, want er kwamen toezende mensen op het festival al. Een verslag van Douwe van der Kooi.
1: De haardlocatie van het festival wie als zoals altijd de Overtuin. Maar ik heb verskate orenplakken, bijgelijks op het dak van het museum Belvedere. En op het landgoed FB Oranjewoud. En op een stuk graide aan de Prins Bernhardweg het Stroobalenpaviljoen. Op deze laatste locatie weer een optreden van het Kofferbakcollectief met een vegetarische jachtkantate. Dan nemen ze je mooi naar een oud loonhuis waar jagers uit verbleekte glorie afscheid nemen van haar laatste traditie, de jacht.

0: Wat vond u ervan?
1: Van deze voorstelling? Ja. Ik vond het heel leuk. Mooie klassieke muziek en een grappig verhaal. En goed verhaal.
0: Waar ging het verhaal over?
1: Het verhaal ging over de sojaboon. Dat het te prefereren is boven vlees en koteletjes en dat soort dingen. Ja.
0: Dank u wel. Dus,
1: ja, alsjeblieft. Graag gedaan. Ga dat zien. Ja, heel leuk.
0: Vertel eens, wat was er leuk aan?
2: Nou, leuk.
3: Ja, hoe ze de muziek combineren met een verhaal. En het over de rand doen. En toch is het ook wel weer waar.
0: Ja.
3: Ik denk dat. Ja.
0: Wat vond je van het optreden?
2: Hartstikke mooi. Jazeker.
0: Wat was er mooi aan?
2: Ik vond het een totaalbeleving.
0: Ja. Waar ging het over?
2: Het ging over het eren van de sojaboon, zeg maar. En de dood van de godin Diana, dat kwam er ook in voor. Het was fantastisch. Ik ga weer volgende
0: dag.
4: Maar ja, ik heb me kostelijk vermaakt. Ontzettend. Ja, een leuke herkenning in stukjes muziek. Niet alles kon ik plaatsen trouwens. Dit is niet alleen maar Bach, denk ik. Ja. Een mooie boodschap over de sojaboon. Uiteindelijk nog een mooie boodschap over het koninklijk huis en zijn jachtdomein. Dus echt schitterend. Ja.

0: Mooi optreden?
1: Ja, heel erg leuk. Ja, fascinerend en inspirerend. Ja,
0: gericht. Inspirerend? Wat inspireerde u?
1: Nou ja, gewoon dat de wereld beter moet kijken naar minder vlees eten, zeg maar. Dus een duidelijke boodschap. Ja.
2: Fantastisch.
0: Ja, wat was er nog fantastisch aan?
2: Ja, de hele dynamiek, het komische aspect. Ik vond het geweldig.

En dan het optreden van Glen de Randemie, bekend als Typhoon, een van de belangrijkste Nederlandse hip-hop-artiesten van Nederland. Hij combineert diepgaande persoonlijke en maatschappelijke relevante teksten met een muzikale stijl van rap, genrerij en poëtische elementen. Een tegenenergiek optreden van deze artiest werd het publiek bij uit zijn dak gong. Een paar fragmenten uit Typhoon zien optreden op sneeuwen, treint mij de maaien in de Overtuin in Oranjewoord. Oh ja! In 2027 is er weer een Oranjewoud Festival. Van 27 tot 30 mei. Maar eerst om te denken voor Typhoon.

en Niall Horan, dit wie Drive Safe. Dan maar binnen wat aankam van deze uitsturing van het Spannenburg Nice Weekend. Meer Nice, fjouwerend wijn te horen, Dijs. Te zien op uw website rtvspannenburg.nl of download de nagel naar je app op die smartphone of tablet. Hij is vergeet, ik zoem del hel als ik die wie. Dadelijks country, folk en rock and roll. Deze keer non-stop, want Orne is er even net. Wol is er, ik werk om een Fries komt draaien oren. Mijn naam is Ronald van der Pol en ik wens je daar een heel noffelijk weekend aan.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ien Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Vier goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De twee laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede middag, luisteraars. En ja, wat verrolling. Alleen een wachtviootje in ja, de programmering. Want ja, officieel zo, ja, counter hoog rock'n'roll hier wijzen. En of zeer, Wim met de Rick Wold. Alleen echt, ja, een beetje ozer dan wat je van u gewend binnen. Maar ja, dat komt ik dat wij, ja, juster, ja, wat is gebeurd in de studio van de Omroep. Dat dat toch, ja, even nog met pijlen wat er, met, wat er is gebeurd. Nou ja, het slechte waard van juster. Want ja, de bliksem is inslaan, juster. En ja, dat toch is het even op het moment ja, zoeken naar wat we wel kennen. Nou, wat kennen we wel? Nou, in ieder geval ja, het vouwen vullen mooi de Hot Country Songs Top 50 van ja, weekend nummer 22. En dan geven we net de 50 nummers draaien. Nee, in ieder geval de 24 nummer, de eerste 24 nummers van de lijst geven we draaien. Iets wouden we het. Maar ja, wat is er dan deze week gebeurd van weekend 22 van de Hot Country Songs Top 50 van ja, dit hier? Nou ja, we hebben 11 dalers, zoals het hoort, stijgers. En helaas moeten wij van de volgende nummers afscheid nemen. En dat is van Zach Bryan, mooi nummer CY. Casey Musgrave featuring Miranda Lambert, mooi Horses and Divorces, die er deze week uit. En It's Just Me, mooi Carry On eruit. En twee nummers van Mark Wallen. Eén van het nummer is een samenwerking met Post Malone. I Ain't Coming Back eruit. En ik het nummer I Got Better, die er nog in de top 10 had staan. In de deze week helaas ik uit. Het had ik al bijna gezegd dat ik niet in de lijst stond. Dus ja, dat dan zanggroep ding. Nou nee, voor jou even wat plak om de muziek. Maar ja, wat krijgen we ervan weer waarom? Nou, in ieder geval 3 nummers die weer waarom komen in de lijst. En 2 nummers die mij in de lijst komen. Nou, dan gaan we eerst maar eens zien, wij komen die dan binnen. Nou, plek nummer 50 komt weer waarom deze week. Hebben we nou een pvk in absentie. Morgan, Megan Maroney van Madison. Het was zoals week niet in de lijst in. Heeft een notering wie de 11e plak. Maar dat kwam ik omdat toen het album Cloud 9 uitkwam. Toch kwam ze op een 11e plak. Nou, het was zoals week druk in. En nu komt ze wederom in de lijst. Luke Bryan, Town 3 en Sinosit komt op plek nummer 49 wederom. Het kwam mij binnen op plek nummer 44. Noem Ruud en ja, is nu wederom op plek nummer 49. En de laatste weeromkomer in de lijst is op plek nummer 40. Dan Plaché, mooi is Seeso, komt weerom in de lijst. Nadat hij binnenkwam op plek nummer 31. En nou weerom op plek nummer 40. Kan ik even zien naar de nieuwe nummers. Nou, de eerste nieuwe binnenkomer is van Megan Maroney, mooi Trader. Rolls Reversed, moeten we er wel even bij zetten. Op plek nummer 30. Rekt in de top 24, dus die kunnen we dus eigenlijk zich naar draaien. Ja, en de klapper van deze week is op plek nummer 28. Ja, bijna op die 24ste plek, maar ja, die kunnen we net draaien. Dat is Stella Lefty featuring Vincent Mason, my Something to Lose. Ja, ik zou het al beginnen, de 24 nummers draaien, dus laten we daar gelijk maar mooi beginnen. De vorige week is toen op plek nummer 24. Deze week is er boven Stingen op plek nummer 24. Dit is Corey Kent en Co-Witchell, my Rocky Mountain Low.

Op nummer 3 geworden deze week Vincent Mason, My Damned If I Do. Vorige week is toen hij op plek nummer 24 gegaan. Deze week een plakje omheen. Op plek nummer 23 en voor op plek nummer 24. Tucker Wetmore, My Sunburn. Toen vorige week op plek nummer 26 is dit 10 weken in de lijst. En ja, het is tevens ik de heerste notering. En dan geven we snel terug naar de nummer 22 van deze week. En die is van Riley Green. Mooi, My Way. Is toen vorige week op 22 is nou de vierde week dat er in de lijst zit. En ja, ik heb dus vier vlakken omheen. En ja, dit is dus de nummer 22.

Newcombs, Rethink Something. Ze komt omheen deze week in je plaatje. Vergelijk me vorige week. Vorige week stuk rond het 42. Deze week op 21. De heeste notering is dan wel die 11 op de plak. Maar stiet nog maar nog een week niet in de lijst. Dus een, weer een lichte stijging richting de top 10. Je weet het maar nooit. Ja, dan geven we nog een artiest waar wij eigenlijk zo een jaar lang niks van hebben gehad. Want het laatste nummer van hem dateert alweer van 24 januari 2024. Met de single Miles On It. Die kwam ook van het vierde album The High Road. Een samenwerking mooi Marshmallow. Ja, wie ik gelijk een succesvolle single. Waar nummer 1 in de Hot Dance en Electronic Charts. En een nummer 4 in de Hot Country Songs van toen die uitkwam. Maar ja, hij is vol een drukke bijer. Want hij is zelfs al een acteur geworden. En speelt het in The Tokens Groomsman. Als Scott's best friend Nell. Ja, daarom hier we dus net zo vol van hem jet. Maar sinds kwart hebben we hem in de lijst. Hij stiet nou 10 weken weer in de lijst. Mooi. Het nummer Woman. Vorige week stond hij op plek nummer 23. Ik giet draaien plakken omheen deze week. En tevens ik de heerste notering mooi nummer. Dit is Kate Brown. Mooi Woman.

De heerlijke samenwerking van Hardy, Eric Church, Morgan Wallen en Tim McGraw. Mooi MacArthur op plek nummer 18. Blauwe steen vergeleken mooi vorige week. Tino zegt je weken lang in de lijst en de hoogste notering is dan wel de zesde plak. En de vorige jaar een week nog het nummer van Casey Musgrave en Dryspell op plek nummer 9. Ja, dan pakken we even snel het waar erbij, want ja, van de midden is de schinnenindex, ja, UV-index nummer 6. En dat betekent, als je hem net insmaakt, dat je hem binnen 15 tot 24 minuten kan verbranden. Ja, de wind die wordt uit het noord tot noordeesten en zwak tot hooguitmatig van kracht. En in het zuiden, midden en eerste van het land wordt het op volle plakken al tussen de 24 en 28 graden. Ja, bij ons is het merendeels rond de 21 en 24 graden. En ja, en van de jong bloed het op volle plakken droeg. Mooi nog het tiert ver de zinnen. En het zuideersten van het land stijgt de kans op stevige onweersbuien. En in de nacht naar snijden kan het op meerdere plakken een onweersbaar voorkomen. Ja, en de minima's vannacht binnen tussen de 11 en 16 graden. Ja, snijden is het wat minder warm, mooi wolken, zinnen en een enkele bui. Ik, als de zinnen schijnt, ja, houd er dan rekening mee dat je hem snel kunt verbranden. Want dan hebben we nog steeds een UV-index van zoals. Het is een matige westenwind tot en het wordt een mooi een 18 tot 40 graden. Ja, net iets koeler dan vorige weken van juster. En ja, dan wil je hem toch echt eventjes naar de hitte. Ja, dan moet je hem even naar de 20 of de Achterhoek. Ja, dan kan je hem ja, de warme temperaturen krijgen. We gaan snel weer terug. Mooi de muziek op plek nummer zandje. Vieren we deze weekend Megan Maroney. Ik heb twee plekken voor mijn rig vergeleken met vorige week. Mooi Beautiful Things.

Jason Aldean, Don't Tell On Me, op plek nummer 15. En vorige week is toen hij op plek 41. Dat is 6 plekken nog maar vergeleken mooi vorige week. Tevens de eerste notering en 12 weken lang in de lijst. En daarvoor jaren we Josh Ross, My Hate How You Look. Vorige week op plek nummer 20. Vier plekken nog deze week naar plek nummer 16. Dan zit ik 13 weken lang in de lijst. Ja, dan gaan we verder mooi Jordan Davis. Vorige week stond hij op een 16e plek. En ja, deze week gaat het 12 plekken omheen op plek nummer 14. Charlotte wordt een week lang in de lijst. En ja, het is ook tevens de heerste notering van dit nummer. Jordan Davis, Turn This Truck Around, staat op plek nummer 13.

Ja, daarin wel weer mooi op het einde van het eerste uur van deze Hot Country Song Update van 2020 van Weekend van Antwoorden. Ja, we moesten eventjes wat omzetten wegens de dingen die de juiste bien speelden. Nou, wat hebben we dit oren dan al een keer in de jet? Nou, we begonnen deze oren mooi Corey Kent en Co-Hit, zo mooi Rocky Mountain Low. Ja, de plek nummer 24 via Tucker Wetmore, mooi Sunburn. Vincent Mason, Damned If I Do, op plek nummer 23. Riley Green, My Way, op plek nummer 42. Luke Arms, Rethink Some Things, op plek nummer 23. Kane Brown, My Woman, op 20. Casey Musgrave, op plek nummer 20, mooi Dry Spell. Hardy, Eric Church, Morgan Wallen en Tim McGraw, het kwartet, mooi MacArthur, op plek nummer 18. Megan Maroney, Beautiful Things, op plek nummer 17. Josh Ross, Hate How You Look. Ik moet nog even goed zeggen. Op plek nummer 16. Jason Albin, Don't Tell Me, op plek nummer 15. Jordan Davis, Turn This Truck Around, op 14. Eens kijken, hier nog het nummer Ella Langley en Bottom of Your Boots. En ze komt nog een paar keer voorbij. Ik in het tweede uur van deze update. Ja, we beginnen in ieder geval nog even het mooie nummer 12 van deze week. En dat is de titeltrack van haar laatste album. Wij zei ik mooi aardig wat nummers in de lijstje staan. En ze stiet er mooi ik nog wel in de top. De top zien ik nog. Ik heb namelijk door Ella Langley. Het nummer Dandelion stiet op plek nummer 12 deze week. Plootsteen vergeleken met vorige week. En stiet nog 16 weken lang in de lijst. Nou, het nice van 12 uur ben we natuurlijk verder waarom mooi de 11 beste nummers uit de Hot Country Songs. Top 50 van weekend nummer 42. Mooi onder oren, Luke Combs, Tucker Wetmore en ik, Stella Lefty, komt voorbij. Ja, dat en meer natuurlijk in het tweede deel van de Hot Country Songs Top 50 Update XL van weekend 42. En beginnen uit mooi de nummer 12 van deze week. Bloedsteen, vergeleken met vorige week. Ella Langley, mooi, de diepe track, Dandelion. Zegt je Miguel lang in de lijst. Geen sanitering is de zonderplak. Maar in ieder geval, we haar ik nog een paar keer voorbij in het volgende uur. Maar in ieder geval nou dus, Dandelion.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, welkom Ron bij het vaderhoer van country folk en rock'n'roll. Wat in het tekensteed van de Hot Country Songs Top 50. Van week 22 van 2020. Ja, we nemen dat dan maar eventjes de XL-variant. En we zijn al beland in de top 11. Ja, wat voor nummers kennen we dan al informatie? Nou, in ieder geval Tucker Wetmore komt langs. Ella Langley komt er ook nog een keer langs. En Riley Green, die komt ik nog voorbij. Nou ja, in ieder geval 11 mooie nummers. En ik tevens de beste nummers van deze week. En dan beginnen we dus op plek nummer 11. En die is voor Morgan Wallen, mooi Don't We. Dit nou 28 weken lang in de lijst. Vorige week op plek nummer 14. Dit draaien plakken omheen vergeleken mooi vorige week. En wat mooi was is dat die lekker bloed rondhing en rond dit ziende, tussen dit ziende 15. Maar ja, wie weet, misschien gaat er weer omheen. Of je er omheen, want het is wel de hoogste notering van het nummer. Dus we gaan snel verder naar de nummer 11 van deze week. Morgan Wallen, Don't We, op plek nummer 11.

Helaas zakken er deze week drie plakken van plek nummer 7 naar plek nummer 10. Cody Johnson, mooi de val, zit nog 44 weken lang in de lijst. Ja, als we toen de lijst zeggen, dan lijkt het wel dat hij een daling inzetten. Maar er is wel positief nieuws dit hier over Cody Johnson. Want bij de Academy of Country Music Awards eerder in de prijzen valt dit hier. Want hij is net alleen nog entertainer of die hier worden dit hier. Hij is ook nog eens een keer mail artist of die hier worden. En die award had er toch eventjes een andere collega in het centje zetten. En dat wie neem iemand minder dan Luke Combs. Dat hij graag de award wil bereiken. Omdat hij toen een keer net te koek komen. En vond Cody Johnson een eer om toch de award aan hem te schenken. Omdat hij vindt dat Luke Combs toch wel de artiest van het jaar is. Maar wij mooi wel vermelden. Proficiat, mooi natuurlijk entertainer of the year. En ik male artist of the year van de Academy of Country Music Awards van 2000 en 2020. Diepe snel verder, mooi de lijst en mooi de nummer 9 van deze week. Hij stijgt 12 plakken vergeleken met vorige week. Want vorige week stond hij krek nog buiten de top 10. Maar hij komt toch rustig binnen de top 10 nou. 12 plakken dus omheen. Tevens de hoogste notering voor Tucker Wetmore en Brunette. 43 weken lang in de lijst. En dit is dus de nummer 9.

0: Hij zag het deze week van plek nummer 6 naar plek nummer 8. Luke Combs, BYU. Van 6 naar 8 en staat 14 weken lang in de lijst. Ja, en William graag nooit een concert van Luke Combs. Dan ken dat, want op sneeuw 11 juli staat er in het Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En er binnen nog tickets te verkrijgen. Dus William graag nooit de heerlijke muziek van Luke Combs. Ga dan even snel naar het internet en bestel een kaartje. Want ja, het kan zomaar uitverkocht wezen. Maar sneeuw 11 juli, van nou 4 woeren. Die erin het Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Een mooie, ja, zien The Way I Am Tour. En ja, er gaat er een paar leuke nummers. Gitterik jongen, waaronder ik deze. Dus ja, ik zou zeggen, ben je een fan van Luke Combs? Wil je me graag in? Dan zou ik zeggen, ga snel voor een kaartje. Ja, wij gaan snel verder mooi de lijst. En ja, dan geven we nu de nummer 1 van deze week. Die is voor Ellen Langley, Loving Life Again, van plek 10 van vorige week. Drie plekken omheen, nou plek nummer 1. Dit nog een week lang in de lijst. En de hoogste notering van het nummer is plek nummer 5. Dit is...
1: Nummer 7!
0: Ellen Langley, mooi Loving Life Again.

Riley Green, Change My Mind, op plek nummer 6, drie plekken heger dan de vorige weken en staat 24 weken lang in de lijst. Ja, Jonathan Riley Green komt uit Jacksonville, Alabama, waar hij is sinds 2013 bezig. En tekenen bij een platenlabel Nashville Harbor Records and Entertainment, het voormalige BMLG. En hij is nog steeds lekker bezig met muziek maken. Had ik dit hier weer een award binnensleept in samenwerking met Ella Langley. Ja, dat doen ze heel veel samen mooi. Music Event of the Year had er dit hier woon bij de Academy of Country Music Awards. Ja, en we gaan straks verder mooi de lijst, maar we beginnen eerst eventjes naar het waar.

Ja, voor een beetje bloed het op de meeste plakken droeg. Mooi geregeld de zinnen, maar ik een enkele bui is vooral in het zuidoosten van het land mogelijk. Tot rond 3 uur, dan schijnt de zon wel mooi een UV-index 6. En dat betekent dat je hem, als je hem net smarien, in 15 tot 24 minuten kennen verbranden. De wind wordt uit het noorden tot noordwesten waai en is zwak tot hooguit matig voor kracht. In het zuiden, midden en eerste van het land wordt het op volle plakken 24 tot 28 graden. Maar hier in het noorden en in de kustgebieden is het rond de 21 tot 24 graden. Ik best warm. Ja, van de jongen, bloedt het op volle plakken droeg, mooi nog een tiet zinnen. En in het zuidoosten van het land stijgt de kans op een stevige onweersbui. In de nacht nog snijden kan het op meerdere plakken een onweersbui voorkomen. De minima komt dan uit tussen de 11 en 16 graden. Ja, morgen dan is er op het tweede dag van het weekend enkele buien tot onweersbuien voor. Ja, de felste buien zijn dan gelukkig wel in het eerste van het land. Ik eet er zinnige periodes en tijdens deze eerste helft van de middag kennen UV-index zoals we makkelijk helder. Dus rekken erom, binnen 15 tot 24 minuten kan je hem verbranden. Bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden langs de kust en in de provincie. En 21 tot 27 graden in het binnenland. En wil je wat hegere warmte ziekje, ja, dan moet je hem nou in de Achterhoek of nooit wenden. Ja, de rest van de week bloedt het buiig, mooi vrij, gebruikelijke temperaturen. Maar voor een later stadium. Wij gaan terug mooi de muziek en dat doen wij mooi, wel een hele speciale nummer. Net uit de lijst voor, maar wel een soort van tribute voor Garth Brooks. Dit is Ain't Going Down Till the Sun Comes Up.

Ja, even een heerlijk nummertje erachter horen. Het waren mooie Ain't Going Down Till The Sun Comes Up van de Garth Brooks Tribute. En ja, hoe kom ik daarop? Nou, de social media is titel weer vol mooi. Ja, de counterartist uit Australië mooi. Morgan Evans, die dat ja, in een podcast zongde. En het nou weer mooi neemt in de tour. Die hij op het moment doet in Australië. Maar ja, waar je binnen bezig? Mooie de Hot Country Songs Top 50 update van Wieke 22 van 2027. En ja, we binnen onbeland op de nummer 4 van deze week. En die is van Luke Combs. Want hij zakt een plakje vergeleken mooi vorige week. Van plek 4 naar plek nummer 4. Point of week lang in de heerste notering. En ja, dit is Sleepless in een.

Momenteel is ze alleen nog maar aan het stijgen. Stella Lefty, mooi, het nummer Boston. En ja, dit komt ik tevens van haar nieuwe LP au. LP au Is This Heaven. Waar zoals heerlijke nummers op staan. Waaronder dus Boston en I Know, die ik in de lijst stiet. En meerdere nummers. Dus het is zeker het luisteren waard. En het heeft een soort van interpolation of het nummer Stick Season van Noah Kahan. Uit 2022, die erin verwerkt is. En als we een beetje zeggen, ik in de Nederlandse top 40, Dutch in the Good, want daar staat ze op een derde plak. En de single tip is een vijfde plak hier in Nederland. En ik play in Nederland Gitsje Goed, vond de Gitsje nou in 28e plak op de hoogste notering. Ja, in Amerika de Gitsje alleen nog maar beter en beter. Dus ja, wie weet, gaan we volgende week misschien een oren top 3 zijn. We weten het net, we moeten eerst maar eens even zien wat er deze week is gebeurd in de top 3 regionen. Want vorige weekend wien de nummers 1 en 3 als volgende. De nummer 1, Ella Langley, mooi, Choosing Texas. De nummer 2, wie ik voor Ella Langley, mooi, Be Her. En de nummer 3 van vorige weekend, wie Ella Langley en Morgan Wallen, mooi, I Can't Love You Anymore. Ja, dan moeten we zien wat de nummer 3 is van deze weekend. En laten we daar maar snel naar luisteren, want dit is de... Nummer 3!

Blauwesteen vergeleken mooi vorige week. En Langley en Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Nou ja, de historie natuurlijk van het nummer is zeker de derde plaak. Ze kwamen daarop in op vier weken en vier weken achter en volgens Blauwesteen. I Can't Love You Anymore, Ella Langley en Morgan Wallen komt ik van het album Oud Dandelion. En het is een nummer die waardig is, die in de top 3 ziet. Ja, dan gaan we snel terug naar de nummer 12 van deze week. Bloedt dat nog steeds Be Her van Ella Langley of is het een noordnummer van? Nou, laten we snel jaren wat de nummer 12 is van deze week.

Nummer 2 van de verleden weekend is Blauwe Steen. Ella Langley en Beher Bloedsteen op plek nummer 2. Dit nu 14 weken lang in de lijst. En ja, is ik net heen gekomen dan die tweede plaak. Ja, voordat we nou de nummer 1 gaan van deze week. Van de week 12 worden van het partijen ter zorgen worden. Van de Hot Country Songs Top 50. Geven we de oren nummers nog eventjes mooi in toch wat je dit oren hebt gehad. We begonnen dit horen mooi de nummer 11 van deze week. Morgan Wallen, mooi Don't We. Daarboven op plek nummer 10 weer van Cody Johnson en The Fall. Tucker Wetmore en het nummer Brunette. Deze week op Jochen. Op nummer 8 is die Blue Combs, mooi Be You. Ella Langley, Loving Life Again, is die op plek nummer 7. En Riley Green, mooi Change My Mind, is die op plek nummer 6 deze week. De nummer 4 van deze week is dus voor Lou Combs, mooi Sleepless in a Hotel Room. En Stella Lefty, mooi Boston, is die op 4 deze week. De nummer 3 van deze week is voor Ella Langley en Morgan Wallen, mooi I Can't Love You Anymore. En ja, de nummer 2 hier in de krijg al Ella Langley en Beher is ik Blauwesteen. Ja, dan is natuurlijk de vraag, wie zit er deze week op de eerste plak? Is het nog steeds het nummer van Choosing Texas van Ella Langley of is het een oren nummer? Nou ja, ik heb niks aan dat er mijn nummer 1 is. Dus ja, dan kunnen we eigenlijk wel een conclusie trekken dat ja, ik voor deze week, week nummer 31 gewoon weg. Dat zij in de lijst ziet. En nou ja, ik zou ze voor bijna denken aan de 2020 weekend dat zij op de nummer 1 zit. LOMG Choosing Texas zit ik deze week weer op de nummer 1. Dus ja, de top 3 van Flame Week is Blauwesteen. Ja, natuurlijk we volgende week zien wat er niet gebeuren in de lijst. Maar in ieder geval gaan we hem dus helemaal te jaren. LOMG en Choosing Texas, want dat is de... Nummer

Ja, ik dus deze week de nummer 1 van de Hot Country Songs Top 50. Choosing Texas van Ella Langley. Ja, en wil je meer jaren? Dus een Hot Country Songs Top 50 playlist staat op Spotify. Dus wil je alle 50 nummers even nooit lezen? En dan is Hot Country Songs 2026, week 22 playlist die elke week wordt bijhouden. Mooi, alle 50 nummers uit Amerika, boy. Ja, dit weer dan ik de noodlottige oplossing voor de sneu, country, folk en rock'n'roll. Dit we hopen dat volgende week alles weer spik en span is. En dat wij weer uit de studio wel komen. Mooi, natuurlijk, Arne van den Berg. Ja, en aasen nooit de klok van 3 uur. Natuurlijk, gewoon Friesk en ik, de Slager- und Lederhosenparade, komt voorbij. Ja, mijn naam is Niels Spraakman en ik ben de volgende week weer mooi de kwarte update. En ik wil zeggen, een noffelijk weekend en oond een nieuwe weekend.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Trije Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig. In het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gewoon Friesk, non-stop.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Fjouwer Oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in België heeft vuurwapens gevonden in een touringcar. De chauffeur van de Flixbus had de politie gebeld nadat hij de wapens had gezien. In de buurt van Brugge zetten agenten de bus op een vluchtstrook aan de kant en vonden de wapens op het toilet. Het zou gaan om 2 exemplaren. Het is niet bekend of er passagiers zijn opgepakt. De bagage van alle mensen aan boord is doorzocht. Ook heeft een explosievenhond de bus gecontroleerd. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de 3e aanval deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar andere Duitse luchthavens. Rond 9 uur meldden 2 piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm, met gevolgen voor duizenden passagiers. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij Liverpool en bezorgde de club direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in de verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch is Liverpool van mening dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Het weer zonnig, vanavond in het uiterste zuiden mogelijk een bui. Het is 21 tot 28 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. En 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Non-stop Radio Spannenburg.
2: Joey Arnaldo is de turboschijf.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goud van Oud! Glamrock aan het begin van een nieuwe aflevering van Goud van Oud op zaterdag hier bij Radio Spannenburg. Ik zeg welkom terug. Leuk dat je erbij bent. We gaan ze weer voor je draaien. De hits van gisteren en eergisteren. We begonnen met een oudje van de Sweet. Dat heet Fox on the Run. De tweede in de rij komt van de Hughes Corporation en heet Rock the Boat.

Ja, Lou Rawls met zo'n stem waarvan wat oudere dames toch in katsvijn vallen. Die vinden dat heerlijk. Lady Love zong de man daarvoor, hoorde je. Moet ik even op mijn lijstje kijken, ben ik alweer kwijt, joh. The Hughes Corporation en Rock the Boat. We begonnen met een Sweet and Fox on the Run. Dit is Goud van Hout op zaterdag. Dit is Radio Spannenburg. En dit is Alvaro Soler.

Dave, Nederlandse jongeman die op jonge leeftijd naar Frankrijk verhuisde en daar heel groot werd als zanger. Een van de voorbeelden van zijn hits was deze die we net voor je draaiden. Danser maintenant.

1982 was het een bescheiden hitje in de Nederlandse top 40. Want laten we die hitlijst maar aan gaan houden. Chaz en Dave, zo heten ze. One Hit Wonder. Het heet Ain't No Pleasing You. Nou, ik hoop in ieder geval dat ik je wel een plezier doe met het draaien van de plaatjes uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Goud van Oud op zaterdag bij Radio Spannenburg. Met nu muziek van vier heren uit Engeland, gekleed in blue jeans. Status Quo zingt Down Down.

Heerlijk toch al die oude meuk nog eens een keer terug te horen op een zaterdagmiddag bij Radio Spannenburg. Leuk dat je luistert trouwens. Dit was Candlewick Green, zo heet het bandje. Had een hit in 1972 en het heette Who Do You Think You Are. We hebben weer uit de jaren 70 wat te denken van deze nummer 1 hit. Oh, Do You Love Me? Dit is de nummer 1 hit, Sheriff.

0: DJ Seats.
1: Het zit er alweer op, vrienden en vriendinnen. Goud vanuit op zaterdag voor deze 30ste mei. Dankjewel voor het luisteren. Veel plezier met mijn collega's. En we zien elkaar volgende week zaterdag even na 5 uur. Wat mij betreft graag tot dan. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen, anders heel veel plezier. Tot volgende week.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Daar bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur. Radio Spannenburg.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van Ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Receiving transmission.
3: Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio.
4: Stay a while and listen.

0: Ja, dan kan ik me heel goed voorstellen als je hem tekent dat... Hey, Bloody Plaat, nou hing je daar bij Radio Spoonburg. Maar nee, dit is zoals deze plaat, de albumversie, officieel eindigt.
1: The Rockefeller Skank.
0: Yes, Fatboy Slim. Yeah, die hem hier... het is weer zo'n oer geweest. En het is mooi waar.
1: Ja.
0: Het is gewoon prachtig. Het is een mooi week ooit. Ik ben wel blij dat ik een manje net hoef te fietsen.
1: Want, nee.
0: Nou schiet het trouwens morgen en om wel ietsje koeler te wezen. Tenminste, in de temperatuur gaat weer iets naar beneden. Maar als ja, maar zo ook waar fietsen moest, 200 kilometer.
1: Is pittig.
0: Sowieso denk ik heel pittig. Maar
1: dat is net nou in ieder geval. Dat, nee. Maar ja, het is wel een hele opgave om zulke temperaturen inderdaad dan te fietsen. Maar ja, ik denk toch dat er heel wat mensen binnen die dat... ondernemers zullen.
0: Ja, want het is toch al voor zover ik weet elke keer weer uitverkocht en wachtlijsten en dergelijke enzovoort enzovoort. Nou, en zo kom ik weer hier toch een groot deel van de regio komen ze heen.
1: Ja.
0: Nou, Sleert natuurlijk, Balk, Orde Madem. Of geen ze tussen terug bij Bakhuizen. Weet ik al, ik zat er gauw trouwens net. Maar ze gingen in ieder geval oer de dieken, de zeedik naar tevoren daar dan hielpen en dan, nou ja, het zal wel naar Warken gaan dan.
1: Ja.
0: Maar dan is het toch een groot deel van deze hoek. En dan komen ze uit, drielst we zo zeker. Dan de bovenkant bij de Spanburg langs deze kant.
1: Dat is mij net vreeg. Nee. Ik had echt geen idee. Ik heb nooit fietst, ik heb nooit ran en ik heb nooit skaatst. Dus wat dat betreft ken ik die er net voor
0: Ik heb nooit wel skaatst, maar net officieel.
1: Nee, dat kan niet.
0: Ik heb hem toen zelf samen met mijn hoid dienen. Dat is nou, ik al ergens in jocht of wie dat. Toen hebben we nog geregeld.
1: Toen er nog hier is looi.
0: Toen er nog geregeld een soort hier is looi, inderdaad. En nou, dat was net in de winter van de Elfsteentocht zelf. Of misschien, ik weet ik ook net eens meer. Maar toen heb ik gewoon uit eigen beweging of zo. Neem dat.
1: Op de bollen zelf.
0: Ja, en dat ging prima.
1: Ja. Nou, lekker.
0: Maar ik wil hem eigenlijk nog volgens een keer schaatsen. Maar ja, ik hoor ik al, ik ben het iets lid.
1: Dat moest lid wijzen.
0: Ja, dat moest lid wijzen om ooit het van. En dan moest ik nog eens een uitloten worden. En voor mij ben er hier dat ik zou volle meesten al lid. Behalve dan die misschien wat punten opbouwd hebben. Dat ze sowieso mooi schaatsen. Mooi is, logisch ik nog eens een keer. Dat als het ware uitloten was voor om het hier.
1: Oké.
0: Okay. Ik. Maar dat ben ik net helemaal zeker van, ja. Maar, en dat had natuurlijk bij de drukte te maken.
1: Ja, maar zo is het dat er nou dan nog steeds zo volle mensen daarvoor dan inskraan staan.
0: Ja, maar ja altijd, ik heb geen idee wat het kost. Ja, maar stel dat het wat tientjes per jaar kost.
1: Ja, nee, dat is weer.
0: Ik bedoel,
1: ik snap dat mensen, zeg maar, nou, misschien van u leeftijd en ouder. Dat die daar wel, zeg maar, ik die warme herinneringen aan hebben. En misschien inderdaad daar toch hopen misschien al eens een keer te schaatsen. Ja. Maar heb ik een heel soort mensen die, zeg maar, doe mijn ding, die nou aan het iets meer leven.
0: Nee.
1: En dan, ja, ik denk dat de aanbas onnijmeesting, dat die lang net zo grut wijzen zal. Maar dat is...
0: Ik heb in alle eerlijkheid geen idee, maar nee. ik weet
1: zo,
0: wel...
1: Zo stuk iets bij de KVK, waarom vind ik kennen? Het is natuurlijk wel een vereniging die boekhouding en alles bijhoudt.
0: Ja, maar ja, geen idee. Dus zoals het zonder ziekje budden. Kijk, ik gewoon er een keer zitten bellen. Misschien is het ik.
1: Ja, dat is weer.
0: Maar goed, ik denk net dat we nou live ergens zitten bellen. Dat we op dit moment antwoorden krijgen. Want ik kan me niet voorstellen dat ze daar op dit moment op zitten wachten.
1: Nee.
0: Of dat er überhaupt iemand is daar in kantoor.
1: Het gaat net om.
0: Nee, je hoort net in ieder geval. Tenminste, net al op het ijs.
1: Maar ja,
0: zwem ik hem wel.
1: Waarschijnlijk zullen er altijd nog wel eens een keer een moment zijn dat alle... alle omstandigheden is maar gunstig binnen werd, dat het wel wordt plak financieel.
0: In de oude ronde 25 hier of 30 hier inmiddels, als dat het net meer geweest is. We hebben wel een aantal kansen hand. Voor mij 2013, 14 ergens nog voor het laatste vrij grote kans. Toen zit de hele mediawereld van heel Nederland en buitenland iets een beetje hier in Balk.
1: Ja.
0: Nou, dat weer van de zwakkere punt.
1: Ja, inderdaad.
0: Dat
1: dan zit bij badmeter Kuiper hier dan Nijzoetsjoeren.
0: Ja, dan zit de NOS en de RTL en CNN. Ik weet het op een gegeven moment al gerekt net meer. Maar dat weer meer media dan inwenners haast.
1: Ja.
0: Dat ging vooral om dit stuk. Maar toen werd het al zo'n hype.
1: Ja.
0: Nou, dat zal nou net minder wijzen op het moment dat er wel wat kans op is.
1: Nee, nou, ik zoet voor liefhebbers zoek het wel mooi vinden dat het weer eens een keer plak vindt.
0: Ja.
1: Ik heb er zelf net zo'n hele volle mooi. Ik heb die van zo'n 90 heb ik een stikje van Sjoen vanuit het sliepkamerraam van mijn ouders. Want die, nou, die wijn onder Lutz, dus dan kwamen ze mooi uit Rode Lutz langs schaatsen.
0: Ja.
1: En een 10 minuten kwartier toch. Ja, mooi. Ja, ik had nou, ik wel wist, jongen.
0: Wij toch een heel slim te wijzen, want voor mij wie ik maar René en John en nog een paar. Heel slim te wijzen, even keer bij het tunnelsysteem.
1: Ja.
0: Kom maar zo aan de oren muis, die wedstrijd die dus langs. Zof, zof, zof. Oké. Heb je net zo volle zin?
1: Nee.
0: Dus jij al wacht ongeveer zitten wij op een siep. Spijder. Berenburg, Kretskerm erbij. Want dat is het nadeel, dat betieren. Dat ben al die snelle hutriders. Dus dat kan je op televisie volgen, maar via de site dat net zo volle.
1: Nee.
0: En een gezelligheid.
1: Kan ze onmoedig, je?
0: Ja, maar dan ben ik al ballengast over Russische hutgeer die lui.
1: Ja.
0: Maar de toerriders, nou de gewone meisjes. Nou ja, iedereen, ik ben ook een gewone meisje. Maar in ieder geval de netwedstrijders, dat is volle meer een gezelligere boel. Want op een gegeven moment weer direct een hele hoenpapa bent voor. En dat is gewoon volle gezelliger.
1: Ja, maar het is krijgers maar de fiets al steden toch, dat is precies zo. Nou, ja, daar kom ik de meest aparte gevaartes komen er in wezen langs.
0: Zeker.
1: Nou, ik heb meestal pensioen op een hele oude fiets. Of op zo'n fiets mooi een grut en liet chill.
0: Ja.
1: En bakfietsen. Kerst ook net verzinnen. Of de meesten die het wel eens een keer proberen om het op die manier te doen. Maar het is ja.
0: Alleen de bierfiets, die komt meestal met z'n vier.
1: Nee. Weet ik net dat hij überhaupt mooi dwaan mocht?
0: Nee, ik heb in het verleden hekken wollen ze wat op beelden van Sjoen dat ze een ding mooi doen. Maar. Want de Elfsteentocht van de fiets besteed ik nog uw 2 rondjes dan. Maar voor mij is het. Ik kan me net herinneren dat hij in de eerste ronde compleet helle had.
1: Helle had, nee.
0: Die ding ben net bedoeld voor heel vier snel via fietsen.
1: Nee, als jij nou op een gegeven moment dan begint de alcohol ik een rol te spelen.
0: Ja,
1: dan
0: dat helpt
1: het steeds moeilijker om de gang erin te houden. Maar in ieder geval, dat we even uw introotje over de Elfsteentocht op het ijs en op de fiets.
0: Ja, en op de fiets, het ijs hebben we dus net.
1: Nee, maar op de fiets vindt
0: die hebben we manjeplak. Ja. Verder hebben wij natuurlijk een stutterplaat helemaal ontdooid. En die heb ik al.
1: Ja, vers van de pers.
0: Ja, het is een eigen plaat waarvan best komt dat een Defcon-achtig thema is. Maar dat geen idee dat ik hem achterkomende game naar luisteren. Ik heb ervan uit dat ik iets mooi in back-to-back doggen. Want ik heb al wat potentiële plaatsjes vond. Dus daar moeten we intern nog even over discussiëren. Om het zo mooi te zeggen.
1: En we hebben natuurlijk dit weekend de Grand Prix van Canada. Ja. Waarvan we de sprintkwalificatie en sprintrace al hand hebben.
0: Yes.
1: En we hebben nog Game Nice. En we hebben waarschijnlijk nog wel een filmrecensie. En
0: wat er verder maar ter tafel komt.
1: Precies. En alles onder voorbouw.

Voor contact kun je Speaker Hut een post uitsturen. Maar wil je zeker weten dat hij aankomt, kun je beter een e-mail sturen naar speakerhut@live.nl.

0: Ot en Nij, Myanmar, Jemjerrit en Ian Blok. Back to back, back to back, back to back, back to back, back to back, back to back. Door yesterday hier bij Speaker Hut.
1: Ja, het is alweer tijd voor de back-to-back. Zeker elke horen onderwerp wijzen kent, maar het is wel weer tijd dat we wat van ons jaren letten. En in het kader daarvan gaan wij, ja, voor mijn gevoel, best wel een one-hit wonder.
2: Ja,
1: nou. Tenminste, hier in Nederland dan. Vierde nog wel wat muziek uitbracht en dat het ergens een soort van in de hitlijsten steent. Tipparades en dat soort dingen.
2: Ja.
1: Maar net echt dat het in de top 40 steent het. En daarvoor geven wij eigenlijk nooit, want dan ben ik even, maar even zien, nooit 2000 song.
2: Ja, en dan hebben we Tokyo Hotel. Ja. En ik met zeggen dat het bij mij ergens fut achterin een holle verstopt zie het of zo. Maar het is in ieder geval een Duitse band. Ja. Die inderdaad dus wel wat bescheiden hitsjes handje hebt hier in Nederland. Ik weet niet hoe groot dat ze in Holland bent, of in Duitsland bijvoorbeeld. Maar
1: nee, dat ken ik uit deze data die ik heb. Dan moet ik de Duitse Wikipedia denk er even bij je helpen. Want de internationale of de Nederlandse, die zou het net zo vol horen wat ze in Duitsland dient hebben. Het is wel zo dat eigenlijk het plaatsje wat we draaien in, hier we ik in Duits draaien kent. Maar dat wist ik ook net. Want ik kom er nou correct achter dat eigenlijk het album wat ze uitgebracht hebben, waar dus Monsoon opstiet, dat is de plaat die we draaien in, die hebben ze 2 jaar ervoor in Duitsland uitgebracht in Duits.
2: Okay.
1: En de alle singles ervan, die hebben ze voor hun Engelstalige album sowieso vertaald. En dan wat andere muziekjes er ook bij. Want de officieel heet er Durch die Monsoon.
2: Okay.
1: Best even op mijn beste Duits.
2: Maar ja, ze hebben natuurlijk daarnaai dan wel steeds toert en dergelijke. Ik weet net dat zo tussentrog ik nog Utelkool geweest ben of zulke wat.
1: Nee, heb ik ze gauw ook net achter de helle gekend.
2: Maar ze zeker wel hier en daar dus hun streep verzinnen. Ja. En zeker dus begin zero's ben ze behoorlijk rut geweest. En ja, ze zijn nu weer om mijn eigen muziek.
1: Dus dat geven we dan even Jim ten gehoor brengen. En dat is namelijk Memory Lane. En aangezien het een back-to-back is, krijg je hem natuurlijk beide plaatsjes. De grote hit, nou ja, dat is in dit geval hun enige hit eigenlijk in Nederland, is Tokyo Hotel met mijn zoon. En hun nieuwe plaat is Memory Lane.

0: volle drijven juwt. Door Jestertje bij Speaker Hut.
1: Ja, dat draaien dat hebben we krijgt in. En daarbij kwamen we weer ergens onder in de lijst uit. Mooi tussen twee die we al hand hier. Ja. Dus wat dat betreft, heel goed gedraaid in één keer.
2: Ja, 402 in jocht gekomen uit. Ja. En daar vinden wij Miles Davis. Die helaas nooit te oud worden is. Maar wel een behoorlijke invloed hand heeft op de jazzmuziek vooral. En had ik maar een heel soort grote artiesten wel geerwerken. En wij gingen gewoon luisteren naar een nummerke wat al dateert van jochtje 59. Ja. Dus al behoorlijk oud is.
1: En dan heb ik de rest van het eerste oren maar vullen. Want het is een vrij lange plaat door Jochen een hele minuut. En het is So What?

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Greetings, mortal. I knew you would find your way back here.
0: Van Spieker Hurt.
3: Wat ben je dan voor knapjes?
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: With who?
4: The girl next door, you know?
5: Man.
4: I don't know what to do.
5: Say it wasn't you.
4: All right.

0: En ik ben bang dat in dit geval wij helaas deze mutten. Wij ben het wel.
1: Ja, tenminste, je bij Radio Spannenburg.
0: En zij is me correct. In Speakerhut, het tweede hoer alweer. Het was Shaggy Moya, It Wasn't Me. En dit was voor mij zijn laatste goede plaat. Nou, daarvoor kwam nog Jomer Angel of zo, maar die vond ik wel 6-6.
1: Ja,
0: een beetje glazuurdrug.
1: En... Hij had nog wel een paar hitsjes daar naar je hand lopen.
0: Ja, maar die vond ik ook net zo super.
1: Nee, oké, die vond ik ook net zo super.
0: Oh, Carolina, er van mijn treinjochtend of jouw jochtend.
1: Ja.
0: Mr. Bombastic, nou, dat zit ergens in dezelfde tijd. En deze.
1: Ja.
0: En de rest, dat kan me eigenlijk best langer geshaggied worden.
1: Ja, maar zou die nog steeds actief zijn, dat denkst?
0: Volgens mij wel, want voor mij had er een tijdje geleden een nieuwe plaat. Maar die heb ik net in de Speakerhut-lijst opgenomen. Want meestal, nou, nieuwe plaatjes, daar pakken we er wel eens wat van. Want die vond ik me nogal meh.
1: Hij komt 18 juni in Portugal, in Lissabon.
0: Oh, nou ja, dat is nog wel een eindje verder.
1: Ja.
0: Maar mocht dan toevallig in het voorseizoen al op vakantie zijn... Ben je misschien ook gepensioneerd, want ons krijg je dat misschien net voor ook hoor. Maar ja, dan kan je ze dus heen. Hè?
1: Ja. Maar het is ja, het is inderdaad wel wat hitjes aan. Maar en daarna heb ik nog wel muziek uitgebracht, maar het heeft nooit echt iets teweeg gebracht.
0: Nee, maar in ieder geval, Shaggy dus. En welkom nogmaals in Twaarde Oren. We hebben best nog wat leuke dingetjes voor je. We hebben nog Game Nice.
1: We hebben nog een film. We hebben nog Formulieren.
0: En we hebben nog stuurterplaat in ieder geval. Dus wat dat betreft, ik droog nog. En Nothing But Thieves zet ik een nieuwe plaat en die heet Evolution. En ik zoek ze die jaren in hem nou. Ik zal er nog eens een keer op klikken. Ja, dat doet er het wel.

loosen to falls to the floor.

0: Round one, fight!
1: Ja, en kerst best ook bekend met de boardgame King of Tokyo. Hij denkt heel hut nou.
2: Ja, oh ja, sorry, dit is de radio. Hè? Dan moet ik altijd wat... Ja, ik denk en ik ben aan het denken... zodat ze het luisteraars weten dat ik er nog wel ben natuurlijk. Nee, ergens heel vaag in de vierte... Kent wijzen dat ik er misschien iemand wat over vertel die je het hebt, maar nee, ik heb in ieder geval nooit spelen.
1: Nou, ik ken die sissen, het is een hele leuke game.
2: Oké, nou ja, dat is in ieder geval al in je ding.
1: Ja, en het is namelijk ik nog eens een keer betocht, toch niemand minder dan Richard Garfield. En dat zal hij zijn in te draaien net wat sissen.
2: Nee.
1: Maar dat is bijvoorbeeld ik de man die Magic the Gathering betocht.
2: Oh, had. Ja, dan wordt het alweer een heel overhaal.
1: Ja. En,
2: die kaarten die ik trouwens nog steeds eens opzietje. Want zo best als kennen wij ze dat een Jood een nooit soort sensiesburg is.
1: Als ze er een beetje netjes uitzuggen. De kinderen wel eens wat waardevolle stikjes tussen
2: want,
1: zitten.
2: Ja, wanneer spelen wij voor het laatst Magic? Wie dat ergens een jaar in de jongen toch?
1: Ja, ik heb begin Zero's nog wel aan het spelen geweest. Maar het is inderdaad al een mooi skoftlien. Maar King of Tokyo is heel wat anders. Het is een boardgame waarbij Tokyo als monster zijnde... moest onvallen of verdedigen. En daarbij moest dan punten zijn te scoren. En wie uiteindelijk dan de meeste punten scoort het. Of dat er alle oren monsters verslaan binnen. Dan heeft het speeltje woen. En omdat het dus... heel erg divers is qua mogelijkheden en dergelijke... is ieder potje ik weer altijd oors. En dat zorgt ervoor dat het altijd wel voor een leuke dynamiek zorgt in ieder geval. Ik meld het even. Die is namelijk nou digitaliseerd als een soort turn-based game... die is dan solo of lokaal in multiplayer tegelijkertijd spelen.
2: Maar dan wel nog steeds in de geest van de board game... of is het gewoon echt op zichzelf in de game worden? Echt volledige game? Of het best nog wel digitaal de boardgame ontspelen?
1: Nee, het beste in principe digitaal de boardgame ontspelen.
2: Oké, ja, check. Ja.
1: En dat, er zitten wel wat de graphics die zuggen er onderhouden genoeg uit, lijkt het zo zeggen.
2: Ja.
1: En ik ben je wel benijd naar. En het prijsticket is €30. En hij is te krijgen op PlayStation 4, Xbox Series, Nintendo Switch en PC.
2: Oké. Bungie, het aankondigen dat Destiny 2 op Jochen jullie 2026 je laatste live service update ontvangt. En daarna stopt de actieve ontwikkeling van de game. De studio was zich volledig gericht op het ontwikkelen van nieuwe projecten. De update heet Monument of Triumph en is bedoeld als een soort afscheidsfeest voor de community. Bungie belooft dat Destiny 12 vol speelbaar bloed. Krijgt als de eerste Destiny dat nou nog is, maar nieuwe content zit er nooit Jochen juni net meer in. Lieg is wel een beetje, want de eerste Destiny is best wel wat spul in de loop die je en ik alweer wat uitsloopt. Wat voor huizen wie nou Destiny 12.
1: Ja.
2: Dus net helemaal wie natuurlijk, maar... nou bijna 12 vier gedeelde werelden is het boek dicht. En het had ik wel mooi te maken dat Bungie giet momenteel even net zo goed. Want Sony had het best wel auskraan, financieel technisch, jongen.
1: Ja, want de laatste game die ze natuurlijk maken, had het wie Marathon. Ja. En dat is nou tot nota net een financieel succes worden. Game werd wel actief nog steeds terugontwikkeld. Hij is beloofd en dat zelfs de komende tijd ik wat waanbloeien. Echter is ik wel duidelijk worden dat er op dit moment net een Destiny 3 in ontwikkeling is. En dat er mogelijk een ontslagronde plak financieel bij de studio. En dat is natuurlijk wel een beetje erg jammer. Destiny en Destiny 2 waren op zich echt wel hele vette games.
2: Ik heb Destiny, het is een heel soort spelen, maar de laatste 4 hier. Eigenlijk sinds het vanavond, want vroeger zit ik bij Battle.net in.
1: Ja.
2: En sinds dat verhuizen is...
1: Destiny maar omraken.
2: Heb ik mijn spul net verhuizen. Mijn account heb ik net verhuizen.
1: Ja,
2: dus,
1: dat is net zo slim inderdaad.
2: Dat ben ik ergens vergeten. Dus, dat weer wel duidelijk van waarschijnlijk, maar toen speel ik het ik al een peer hier net meer. Dus ik denk van, het zal mij kan rotzorgen zijn.
1: Ja.
2: Dus op die manier is het voor mij sowieso op een bepaalde manier echt letterlijk afsluiten.
1: Ja, nee, ik heb toen nog wel oerzetten, maar ik heb het inderdaad er
2: nooit meer dat zit nou bij Steam of zit het nou bij Epic?
1: Ja, het zit op Steam.
2: Steam, ja.
1: Ja, en het is wel zo dat de game Vina namelijk eigenlijk al afsluiten. Ja. Zien je toen destijds een plan maken van zien je hier?
2: Ja.
1: Om die game dan steeds van updates te verzinnen om een verhaal te vertellen. En toen dat oude dan weer, hij nog wel wat dingetjes proberen. Ik had een gay working met Star Wars en ze wien er nog wel wat oren random dingetjes bijgooid. Maar die wisten eigenlijk net de vette zwaarheid dat de meesten massaal waarom kwamen. Ja. En ja, in mijn eigen is dat ik vrij logisch.
2: Ja.
1: En hier is het volgens mij beter toen Gleek mij die laatste grut update sinds ik ken van je maar eindigt dan ik het verhaal van Destiny 2. Ik heb de game nog steeds spelen in bloemen. En misschien dat ze inderdaad dan al wat content packs leuke cosmetische dingetjes uitbrengen kon. Maar verder zien ze het er gewoon bij Littermutten. En hier is het beter misschien inderdaad Gleek nou een Destiny 3 bijvoorbeeld daar werk je ken.
2: Ja.
1: Maar ja, dat is misschien ook niet heel ver.
2: Nee, dat wist ik net. We weten net hoe het beleid erboven geweest is. En misschien mochten ze alleen maar een marathon gaan. Want het bunsje van vroeger is natuurlijk niet meer het bunsje van nou.
1: Nee.
2: Nou, dat, in de hele tijd werd nou vrij onafhankelijke zelfstandige studio.
1: Ja.
2: Maar ja, het valt nou volledig onder Sony op dit moment. En ik weet net of ze überhaupt nog ergens vrijheid voor hebben.
1: Nee, het is sowieso wel erg jammer. Hè? Want een marathon, ik heb mezelf aan het spelen. Maar het schijnt wel echt een hele goede game te wijzen. En het zit heel goed in elkaar. De actie is lekker. Alleen nog, ja, ze wiet op een verdorven manier net een grut publiek om te spreken. Dat kan er mede kan wijzen dat er nou wat negatieve publiciteit om die game heen ziet. Zie je namelijk een grut deel van de artstyles is maar dat wie destijds eigenlijk gewoon jatten van een onafhankelijke artiest. Dat is financieel is dat gewoon is dat op een akkoordje gooit en komen ze dus verder game maar de game en binnen hier en daar wel wat dingetjes aanpassen. Maar ja, op die manier zit er altijd al Gleek een beetje een smetje op zijn game en ja, dan kan het internet behoorlijk destructief wijzen in hun oordeel.
2: Ja,
1: en jou is in principe die game net de kans die het misschien wel verzinnt. Nee. En dat zie je wel vaker met games, hè?
2: Ja, dan heeft een peer van die belangrijke YouTubers die branden het helemaal de grond in. En de rest van de meute die hobbelt er eigenlijk wat achterom. Want het heeft gewoon een negen.

0: Maar er wordt onwerken.
1: Er wordt onwerken. Dus ja, als dat werd zo leuke set wordt als dat we wel eerder hand hebben, dan kan het best wel eens een interessante wijze. Maar aan de andere kant, tot nu toe keep je er nog steeds niks van.
0: Nee, het probleem is dat ik vind het wel heel vet. En ik heb zelf bijvoorbeeld een Optimus Prime toestaan.
1: Van Lego.
0: Van Lego.
1: Ja.
0: En die vond ik heel vet. Wie ik nog een aardig prijsje. Nou, nog steeds vrij prijzig. Wie 120 euro of zo ook.
1: Oh ja, dan valt Jules het al wel mooi voor een beetje Lego set. Maar...
0: Ja, maar er binnen gewoon sets west zo'n 800-900 euro voor kwijt wist.
1: Ja. Ja.
0: En dat geldt bijvoorbeeld ik voor de laatste van Minas Tirith. Er een set uitkwam van Lord of the Rings.
1: Ja, die is wel heel vet trouwens.
0: Die is inderdaad wel.
1: Maar dan moest ik een heel soort rond oer hè, want die is vrij breed grut.
0: Ja, en daar komen we dus gelijk bij mijn probleem. Het neemt een soort rond in.
1: Ja.
0: En als je het maken hebben, dan wil het ik toch wel te pronk zetten. Je wil net dat het gelijk weer in een doos giet en opbergen wordt.
1: Nee, daar dat, is net voor.
0: Nee. Dus het is een lastig hobby wat dat betreft, lijkt het zo zeggen.
1: Ja,
0: maar er zijn mensen die er helemaal wild van worden en ik jou ze geen ongeluk.
1: Nee.
0: Dan heb ik nog een eitje van War Horse Studios. En die ben natuurlijk bekend van de Kingdom Come Deliverance Games. In en 12 wie en eigenlijk allebei de toch echt wel een groot succes. En nou, ben ze naast dat ze mij een Kingdom Come Deliverance treien bezig binnen. Bis ik mij een Middle-Earth RPG on the gong.
1: Daar ben ik dan wel heel nieuwsgierig naar.
0: Een iepen wereld RPG zelfs.
1: Want dat had een beetje in dezelfde kwaliteit was als Kingdom Come Deliverance 2.
0: En dat dus inderdaad de keuzes die ze maken, stuks wat dat die invloed hebben op
1: alles was
0: op van alles en nog wat. Ja, ik ben wel best psyched. Echter, me heb net verwacht dat die game al in 2027 of 2028 uitkomt. Ik denk dat die pas in 29 of zelfs 30 een release krijgen zal. Want een game ontwikkelen kost in het werk gewoon een heel sorteerd.
1: Nou ja, ik denk dat we dan wel nooit nice kennen wat betreft GTA. Ik bedoel, Sois. Ik weet niet precies wanneer ze starten binnen een mooie ontwikkeling. Of dat direct nooit 5 is of dat ze eerst een peren hier nog 5 terug ontwikkelen.
0: Ik denk in de basis dat ze inderdaad toch al begon binnen. Dus dat is in 2012 is.
1: Ja.
0: En dat is een mooi schofkeling.
1: Nee, inmiddels ben je van 14 jaar verder. En we worden als een truifjouwer hier gigantisch hype te mooi natuurlijk. Maar de marketingcampagne die begint, dat het Take-Two, zo daar ben ik al weer gerucht en denk. De marketingcampagne begint pas deze zomer.
0: Ja.
1: Nou duurt het altijd net zo lang meer.
0: Nee, dat is weer. Maar het is wat ik nog naar buiten te komen tijdens een interview. Is dat de game eigenlijk 18 maand letter nou uitkomt dan dat de bedoeling weer.
1: Ja. Nou dat, ja, op zo'n game. Ja, als maar 18 maand uitstel hebt, nou, dan is het voor mij helemaal nog net verkeerd.
0: Nee, maar hij is nog wel vaker uitsteld wist natuurlijk. Maar het is een game die de hele wereld waarschijnlijk plat lezen zal. Ik denk dat er op het moment dat die game uitkomt, dat er best wel eens hier en daar wat mensen zich ziek melden zullen.
1: Hier en daar.
0: En of dat ze al van tevoren een week vrij gepland hebben of iets in die geest.
1: Oh, dat is lekker makkelijk lesje aan dan. Want ik denk dat ik gewoon de helft van mijn studenten mis.
0: Ik ken mij net zijn hele volle boeien.
1: Nee.
0: Ik vind het hele vette games. Ik heb 4 weken spelen, ik heb jou spelen, ik heb Traaien, al die.
1: Ik kan het thuis lezen.
0: Wil spelen.
1: En voor mij heb ik 4 voor meerdere keren, want op een gegeven moment kreeg ik hem gratis een keer bij Epic Games. Dus ik heb mijn PC, PlayStation, Fjouwer. De PlayStation 3 heb ik helemaal net.
0: Dus maar mijn favoriet bloed nog steeds wel Vice City. Maar misschien wie het zo is daar wel verhoring in te brengen. Maar ik ging er waarschijnlijk pas mezelf onwegen op het moment dat er op PC beschikbaar komt. Of ik moet hem ergens voor een leuk prijsketje inkomen voor PlayStation 4, dat ik hem dan wel mine in me zal.
1: Nee, ik in principe sowieso, maar ik heb een PlayStation 4.
0: Nee. Maar de verwachting is dat de game waarschijnlijk in de eerste weken zo'n 24 miljoen exemplaren verkeepje zal. Dat zijn natuurlijk bizarre hoeveelheden.
1: En de weer van de week, ik heb een keer geruchten ergens hoor, dat we iets met pre-orders of zo. En Take-Two weer direct 12 miljard meer worden.
0: Oh ja, dat zou best.
1: Nou, alleen de genade is, op het moment dat ze erachter komen dat het net klopt, die waarde verdampt vaak, ik ben lieke snel. Nou, wat het...
0: Ja, of lieke snel. Het
1: zak ik wel weer verder. Ben maar aandeel.
0: Ja, nou dat we het er toch over hebben.
1: Ja?
0: Red Dead Redemption 2, die is nou op 2 na best verkochte game. Ik nog een game van Rockstar.
1: Ja, en eigenlijk gewoon een GTA in een... In het

0: Wilde Westen.
1: Ben ik het net helemaal. Het is toch echt wel een oor type game in mijn eigen. Het volle serieuzer.
0: Ja, dat wel.
1: En maar ja, die had gewoon.
0: Ik een heerlijke game trouwens. Ik zo kijk weer eens op starten. Daar
1: ben ik denk ik zo'n game waar ik minder positief voor ben. Maar hij had Red Dead Redemption 2 had in totaal 84 miljoen exemplaren verkocht. Nou, dat ben ik. Bizarre hoeveelheden. Op nummer 2 vinden we dan GTA 5. Die game heeft 254 miljoen exemplaren verkocht.
0: Ja.
1: En dat in al wat.
0: Ja, dat is gigantisch. Bij die koers keep je op PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5,
1: ja.
0: PC. Neem het hele riedeltje maar.
1: Echter, is er maar één game koning in dit lijstje.
0: Mario dat, Ian?
1: Nee. Nee. Ik denk dat als ik dit neem, dan denk ik, oh ja, Minecraft.
0: Ach.
1: Minecraft kwam natuurlijk in 2011
0: ja,
1: in Holland.
0: Ja.
1: Als een alpha-versie.
0: Ja.
1: En toen wie Notje, maar dat projectje eigenlijk zelf wat aan het knutselen. Maar Java-codering en dergelijke. En dat is nou dus uitgegroeid tot de meest succesvolle game ever ooit. En daar komt GTA 4 ik naar bij in de buurt. En ik denk dat GTA 6 daar ik naar bij in de buurt commercieel. Want die game heeft 350 miljoen exemplaren verkocht.
0: Ja. En ben dat ik kochte exemplaren, want voor mij koest Minecraft ik een hele tijd gratis spelen. Er moest wel een account omhoogtje.
1: Nee? Van mij de game nooit gratis wist.
0: Oké. Okay,
1: hij is bijvoorbeeld ik wat cape wist op iPads en Android en zulke soort, maar dat kostte er ik nog iets van 600 euro. Dus dat is natuurlijk wel wat goedkoper. Maar op de PlayStation 3 of jou, Vive. Hij is oerl eigenlijk wel te krijgen. En het is in wezen digitale Lego. Nou, begin te krijgen Lego. Dat is gewoon heerlijk om mij te knutselen. En Minecraft kesto dus ik echt een heel soort maar knutselen. De kesto.
0: Nee, ik heb destijds bouwwerken gezien. De meesten die binnen gewoon weekend maand mooi bezig geweest.
1: Ja.
0: De complete steden die nooi bouwt binnen. Dat...
1: Ja, maar dan ben ik bizar. Servers waar ze op roleplayen. Er binnen servers waar ze basis aan bouwen. Waarbij dat ze zich verstapje voor de oren spielers. En dat score op ziekje met er binnen van die wat snellere multiplayer potjes in te dwaan. En wat dat betreft is het een hele uitgebreide game. En daar komt ik nog steeds mooi enige regelmaat. Ik nog nieuwe content voor u. Wat weer alle nieuwe mogelijkheden mogelijk maakt. Dus dat is wel een bijzonder popke. Maar ja, dat is ik een game die voor alle leeftijden is.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk ik een dingetje wat een soort verkeep teweeg brengen zal. Maar ja, GTA 5 en Red Dead Redemption 2 completeren, dus die top 3. En daarmee binnen Wii Sports en Mario Kart 8 net meer in dat lijstje te vinden. Want die hier maar 83 en Jochen de Santer miljoen exemplaren verkocht.
0: Okay.
1: Ik nog hele grote.
0: Ja, ja helemaal voor die tijd, omdat lang niet iedereen natuurlijk een console in huis steen hier.
1: Nee.
0: Nou, dus dat de wereld weet ook nog heel wat doors. En als we toch ook grote getallen hebben. Ubisoft, die heeft over het boek hier 25-26 een recordverlies van bijna 1,4 miljard euro rapporteerd. En dat komt natuurlijk ook omdat ze een heel zwikje grutte games schrapt hebben. En over de vertraging op ronden hebben. En eigenlijk de enige grutte game is anno 100 Sanction Pax Robana.
1: En Assassin's Creed Shadows.
0: Ja, maar als ik het in die komt eigenlijk net als een belangrijk iets in de jaarcijfers weer om.
1: Nee, van mij kwam die crack nog in het vorig financiële.
0: Ja, zo. Zo wat volgens mij hebben komende. Ja, die zit Joch jullie is Assassin's Creed Black Flag resynced. En eigenlijk weet ik niet, dan komt ik nog naar Assassin's Creed, toch?
1: Of zoek ze wat best lang bezig.
0: Maar ze verwacht je. Ik voor het boek hier 2026, zonnetwoordig, nog zo'n dieptemunt volgens Guillermo.
1: Ja.
0: Dus uiteindelijk ben je voorlopig ik nog net uit het probleem. En de weer destijds ik nog een dat hostile overname gebeuren, toch een andere partij. Ik weet niet meer wie dat nou weer kan weer.
1: Die probeerde een Chinese partij.
0: Ja, die Tencent.
1: Tencent,
0: dan? Die Ubisoft probeerde over te nemen. Maar altijd maar zo als je was nog Perisch,
1: dat
0: trok hier.
1: Dat zou kennen.
0: Dan zorg ik het echt somber in. Nou ja, en er komt nog een nieuwe Far Cry aan. Maar goed.
1: Ja, en er schijnt dan een nieuwe Ghost Recon werken te worden.
0: Ja.
1: En ze zijn natuurlijk nog steeds wel wat oren voor
0: projecten. Vroeger ook hele vette games.
1: Maar het is wel jammer dat er daar rare keuzes maken worden.
0: Ja.
1: En dat een game als Prince of Persia en The Golden Crown, wie dat volgens mij. Dat die Metroidvania-achtige game. Uh-huh. Die echt een hele fijne game. Maar er is helemaal nul marketing om besteed. Ja. En dan vinden ze het raar dat zo'n game dan minder verkepert dan dat ze verwachten. Ja. Maar het zij zo.
0: Ik zou even naar de tiert. We zijn al vrij lang wat betreft game nights. Heeft er nog een heel soort grote belangrijke nights?
1: Ja, de puzzelklassiekers Myst en Riven binnen nu beschikbaar op de consoles. De ontwikkelaar 1047 Games heeft een Titanfall-achtige game Impulse uitgebracht op de Steam-pagina. Ik weet niet dat er al beschikbaar is, maar in ieder geval een soort aankondiging verdient. En Forza Horizon Soys is een groot succes, want die heeft op dit moment meer dan 6 miljoen actieve spelers hand. Dus dat is een mooie prestatie.
0: Ja.

0: We zitten dit weekend in Canada. En het valt me trouwens mooi dat de Peter door het zeurt heeft over een derde marmot.
1: Nee, dat zou kennen inderdaad. Want wat Albon die schijnt er in rakken te hebben.
0: Nou, dat wie net schijnt, dat wie wel vrij duidelijk zichtbaar. Ja? Ik ken de beelden, Sjoen.
1: Okay.
0: En hij schepte een mooie voorvleugel, dus ik denk dat het marmot een pastei worden is.
1: Ja. Ja, dat kan gebeuren, want het is daar wel een dingje wat vaker.
0: Maar dat weet toch wel mooi. Weet het net van Wikkel Lima Grosjean, dat er zo'n heisje hoe wie, omdat er zou dat er blij wie. Hier kan niet of een beetje raken. En er zou dat er blij wie, dat er zelf niks hier. En, nou ja, die hele Peterwereld voelde eronder dat hij geen wut hebt hier hoe het beestje.
1: Oh.
0: Ja. Nou ja, voor hem die referentie krijgt even naar de marmot.
1: Ik had de kwestie dat mijn voetballen vogel uit de lucht skaten waren.
0: Ja, dus ja wist. En Oos, ik bedoel, Oos weer misschien ook wel opfretten geweest. Ik bedoel, dat is de natuur. Ja. Dan hebben we de meeste beestjes ik net hoort.
1: Ze hadden inderdaad een slachtveld werd. Maar mooi, het tientallen van die beesten daar. Dan snap ik dat dat inderdaad net fijn is.
0: Het ging er vooral om omdat er, nou ja, zich net bekommeren hier. Nee. Net uiten hier dat er zich bekommeren hier om het beestje. Zoiets.
1: Ja. Maar het is natuurlijk sneu. Maar
0: that's life.
1: Wij racen het voor alle Spaanders.
0: Ja. En zij is maar krek. En hoe race is prutsen. Wij zijn natuurlijk een Grand Prix weekend in Canada onder het oude werken. Nou ja, wij net, maar wij moeten naar Shen.
1: Ja, en voor het eerst wie daar nou een sprint weekend. Wat inhoudt dat ze dus juster een kwarte oefensessie in. Echter, hij is wat extra tijd kregen vanwege een rare vlag situatie. Omdat er dus inderdaad een Albon crasht hier. Ja. En dat... en toen hier we de kwalificatie, Juster Jong.
0: Ja.
1: Voor de sprintrace. Nou, die wie aardig.
0: Ja. Je merkt wel dat het effect van het elektrische bij dit circuit just werd ietsje meer.
1: Ja.
0: Dus dat bij Miami voelde het wel mooi, maar ik vind het je dat het toch wel wat meer weer omkomt.
1: Ja. En het is natuurlijk wel dat het een... hoe moet je dat zissen? Ik ben het even kwijt. Sorry.
0: Dat Canada straatcircuit is of semi-straatcircuit, dat sowieso net echt een inhaalcircuit is?
1: Nee, dat ik. Maar het is gewoon een circuit. Oh ja, dat zoek ze. Er zit een heel bochtig deel in. En er zit een deel in waar dan een mooi lange rugtere oinnest. Dus juist al wel dat ze hier en daar toch meer werden het harvesten binnen.
0: Ja.
1: Om genoeg energie te hebben voor de langere rug te ein. Echter, wie de sprintrace van Jon toch nog wel aardig interessant om te zien.
0: Ja,
1: want er gebeurde wel van alles.
0: Ondanks dat er ook weinig inhellen werden. Dus het ziet wel dichtbij me komen, weet ik wel kansen. En sommigen die benutten de kansen ietsje beter dan de oren. En dan wil ik wel wat uitstutsen omdat ze gewoon te veel wien. Maar dat maakt het wel mooi.
1: Die wat ellebogenwerk geënde. En kijk wat ze moesten wel echt... echt onvallen om er langs te komen. Het wie net dat ze er eventjes makkelijk voorbij vliegen.
0: Nee, nergens.
1: Maar die overtake modus. Dus ja, het wie wel echt racen. En dat zorgde ervoor dat ik wel invested weer.
0: Ja, nou, zo hield het voorbij ik inderdaad. En voordat we erin gaan, wil ik nog even melden dat er is kans dat de Grand Prix daar van Bahrein en...
1: Saudi-Arabië,
0: die twee uitvallen binnen, dat die even zich goed ontrokken in. Nou, Ivan Boyd, die wordt ergens tussen troprop dat ze dan weer naar Singapore moet en naar Baku. En die oren, die komt misschien op 20 december.
1: Ja, en dat zou betekenen dat we dus vier weekend achter elkaar een Grand Prix hebben.
0: Ja.
1: Ik verwacht je net dat gebeurt.
0: Nee, zelfs er komt de rust er weer om dat de
1: Ik denk net dat
0: voor de teams is het hartstikke gewoon net het wel.
1: Nee, zelfs die trije Grand Prix achterlijk hoor is al een behoorlijke impact op de coureurs. Maar vooral op het orenpersoneel. De coureurs die hoeven tussendrog net zijn hele volle oording te doen.
0: Nee, en in principe de coureurs die komen op het oren zo vleren en snooit een beetje vleren ze weer verder.
1: Ja.
0: Maar een groot deel van het personeel is er gewoon continu.
1: Ja, en ze doen natuurlijk een beetje promotiewerk. Maar via de monteurs en dergelijke, die ben daar echt dag en nacht eigenlijk aan het werk.
0: Ja. En wat ik naar buiten kwam, is dat de F1-teams akkoord binnen over het inkursje van de races. Nou, denk je, nou moest net direct bang worden dat we 3/4 minder lange races hebben. Nee, het zal om bepaalde circuits gaan, waar ze gewoon, omdat ze volgend jaar die verhoudingen iets anders hebben willen. Ja, dan kennen ze wel eens in de knoei komen met de brandstof. Want de brandstof hier nou limiteert op, nou ja, zo'n volume. Ja, dus dat
1: dus
0: betekent
1: de auto's daarop,
0: dat er
1: ontworpen.
0: In de auto's rekening mee houden is dat er zoveel brandstof in zit. En om de teams dan gemoed te komen, kent wij ze dat bepaalde circuits 1 of 2 rondes minder krijgen.
1: Ja.
0: Om daarom te meten te komen.
1: Ja, dat is op
0: dat,
1: zich...
0: ja, ik denk net dat dat verschil echt merkt. Zo op het moment dat ze direct 1/4 van de race houden, dan wordt het een heel hoog verhaal. Maar dit zal in wezen mooi vallen.
1: Ja, en de uitslag van de sprintrace wie trouwens dat Russell won hier, Norris wie 2.
0: Ja.
1: Traje wie Antonelli.
0: Traje Antonelli. Fjouwer wie Piastri, die hebben op het laatste moment Hamilton nog in halen.
1: Ja.
0: Maar ik heb het net zo, maar Leclerc helemaal niet, kreeg ik nog in.
1: Ja, want hij hier een touché met de Wall of Champions volgens mij. En misschien dat daar toch ik wel wat ja,
0: ja,
1: misschien gebeurd is.
0: Ja,
1: toch
0: dat
1: hij minder vooruit koeën.
0: Ja, dat zou kennen, dat weet ik verder net.
1: En Verstappen moest tevreden zijn met Pesan.
0: Ja, en die koefje er ik niks. Die reed elke keer niemand loopt met die hier.
1: Hij koed er redelijk bij in de buurt, broer.
0: Ja,
1: maar hij koed net
0: onvallen. 3 seconden erachter zit er volgens mij. En achter hem hier er iets van 50 seconden naar de volgende. En dat wie... Ja. Weet ik niet eens meer.
1: En het schijnt dat er al wat lijft hier van stuiteringen.
0: Oké. Okay.
1: In de auto. Dus dat, hij is net helemaal tevreden.
0: Nee. Dan ben je er in Miami weer de blije met de auto. Maar ja, dat kan.
1: Mogelijk dat ze in de aanloop naar de kwalificatie van Nieuwen, dat ze er nou wat ontwaan kennen.
0: Ja.
1: De kwalificatie is van Nieuwen om 10:00. En dan is de race volgens mij morgen. Ik kom te zien hoe ik in Holland.
0: En wat me trouwens nog opvalt bij de sprintrace is dat er wel 4 auto's vanuit de pitlane starten.
1: Ja.
0: Ik weet niet waarom al een keer. Wat van alle verschillende auto's de reden weer. En oh ja, en we hebben nog Hadjar Hall die gewoon mooi motorische pech uitvoer.
1: Ja.
0: Dus die moesten we weer om de pit zien. Maar die heeft zijn letteren, hij zijn wel weer de baan opgestuurd. Dus dat hebben ze iets recent gekend.
1: Ja, en waarschijnlijk ik toch om wat data te verzamelen.
0: Ja, het is een verijdelde training.
1: Van mij ging er op een zachte baan gingen die laatste rondrijden. Maar dat weet ik net zeker.
0: Kijk, me zo niet meer herinneren. Nou, en verder, morgen hebben we de race. Die hebben we om...
1: 10:00.
0: Dus
1: dat goed is, krijg van middernacht voorbij.
0: Ja.
1: Tenzij we natuurlijk van die situaties krijgen als dat we in 2011 gingen.
0: Ja.
1: Dat de race uiteindelijk pas 2 uur letter overwacht werd.
0: Wat we nog net melden hebben, de verwachting. En dat we de verwachting juist ervoor snijden. Ik weet niet dat dat nog steeds hetzelfde is. Dat het eigenlijk de hele dag wel wat ruiner zoeken.
1: Ja.
0: En als dat gebeurt, dan zal dat ik de eerste race wijzen dat deze auto zegt die de rooi rijden. Dus dan ben ik echt heel benieuwd hoe dat gaan zal. En dan heeft ik kans dat omdat die auto's nog steeds wel zo leeg zijn. Dat er ook een uitgestelde staat vanwege standing waters en dat soort dingen. En natuurlijk ook crashes en code roads en ook een orengekkigheid. Was dan wel net verzinnen kerst.
1: Ja.
0: Dus het zo zou bekennen dat het nog wel zo'n lange nacht werd.
1: Maar dat weten we dan pas. Ik weet net, ik zit gauw even te zien of ik nog iets vinden ken hoe de huidige stand van zaken. Maar ik ken ze in het trein net echt iets vinden.
0: Dan zou ik zeggen, let er dan even lekker naar mijn telekentag in. Interessant man.

0: Ja, en van het ene geweld geef ik ze aan het andere geweld. Want Metallica weer de ene laatste plaat. En dan hebben we er nog eentje over. En dat is de stutterplaat. Ja, dus ik zou zeggen...
1: Tot na een week.
0: Onder de week.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom allegaire op deze Tongersje Tune, de 28e mei 2026. Bij de aflevering van Krachtvoer.
1: De bak over van Balk.
0: De bak over van Balk gaat Freddy Techniek. Ben ik Piet en binnen wij live te luisteren in Joen tussen 8 en 9 mei. Nije portie Krachtvoer. Maar onder andere de band van de mannen natuurlijk, de fantastische band Pink Floyd. Maar we gaan doen, maar noemen van de Foo Fighters, de Pretender. En we gaan gauw verder, maar we hebben een boordevol programma. Dit is de Nederlandse band Elquin.

0: El Quinn, maar ja, zanger Michel van Dijk. Hij had ook nog song voor Exception en voor Brainbox. Maar in dit geval wie het de zanger van die fantastische band El Quinn. Maar noemer van een LP Nobody Can Wait Forever. Wie dit Wheelchair Groupie.
1: De band van de maand. Krachtvoer.

0: Joen, we twee nummers van Pink Floyd. Het eerste nummer wat we draaien in is een nummer van het album The Wall. Een conceptalbum wat kreun is rondom de personage Pink. En in dit geval net Comfortably Numb of Another Brick in the Wall. Maar een nummer wat gaat door de mem van Pink die hem op alle manieren beschermen wil. Dit is Mother.
1: Mother, do you think they'll drop the bomb?
0: Goed. Toch?

Een nummer van het allerbest verkochte dubbelalbum ooit ter wereld. 30 miljoen exemplaren, Gongo de Toonbank. En daar staat dit nummer op, Mother van Pink Floyd. Aasen, een nummer van een album wat daarop volgde, dat we The Final Cut. Maar daar komen we aasen op, waarom. Eerst en gauw weer even een beetje gas. My Ome Neil van het zijn album The Mirror Ball. Gaan we noemen wat er wel een oorskopje en het establishment en de mensen die er een puin op van maken deze wereld. Dit is Neil Young, maar Throw Your Hatred Down.

0: Lekker noemer. Wat bedoel je, toch een geweldige artiest, Neil Young.
1: Fantastische plaat, man.
0: Ja, super, super. De wie heel waar de jaren 90 had het opname together met de man van Pearl Jam van zijn album Mirrorball. Weer Throw Your Hatred Down. Nou, om zomer in te varen, jou van Jochen, hebben we even een lekker simmers geloedje van je, want het is ook ik simmer. Jongetje, 88 weer dit een hit. De Robert Cray Band. Ken je het nog? Don't Be Afraid of the Dark.

0: Amerikaanse blueszanger Robert Craig hier in 1988 een hit aan mij in Nederland. Kan we noemen tretje of zo? Wie volgens mij Mick van Iendai. Don't be afraid of the dark. Nou, wat net een Mick van Iendai binnen de Stones. Die bij mij een nieuwe LP op de merk aan. En op die LP een nieuwe single. Nou, helemaal fantastisch.
1: Dit is al lekker.
0: Dit is lekker, hè?
1: Ja, wat is het een mooie gitaar, King.
0: Ja, dat geven we net om te trop praten. Dit is de Stones bij een nieuwe single, In the Stars. En dat riffje, dat begint haast. Let maar op, komt-ie.

Het noemen ze dit op een album Automatic for the People. Een band R.E.M. die voert het uit. Het noemen heet Drive. En het is een van de saaie singles die er van het album uit kan binnen. Wat dat betreft is het natuurlijk een super geslaagd album. Dit is trouwens ook een heel mooi nummer. Kamp op nummer 14 of zo. In de Nederlandse top 40. Wat ik een hele rijke historie had in Nederland is de band America. Die kwam natuurlijk ook nog van A Horse with No Name. En in de jaren 1924 had ik een heel mooi nummer maken. Sister Golden Hair. En dat nummer dat had ze in 2021 nog een keer opnam. Is vorige keer op LP uitkwam. CD zelfs. En dat was weer nog eens even jaren later. Dat was gewoon een hartstikke fleurig nummer. Nou, beluister het zelf ook eens eventjes. Sister Golden Hair, America.

0: America. Wat een prachtige live album. Wat ze. Wat ze vorig jaar uitgebracht hadden. Live in Londen. Bij Jeff van een noemer getiteld Sister Golden Hair. En dat brengt u om 20 van jongeren bij Pink Floyd.
1: De band van de maand. Krachtvoer.

0: The Final Cut bij Wouta. Een album wat haast alleen als schreun is terug Roger Waters. En daar kreeg de man ik vreselijk ruzie om. Dus na dit album een beetje uitelijk ook ging. En is er echt nooit ingenomen van dat album live uitvoert. Ik persoonlijk vind het een heel bijzonder mooie LP. Freddy Ek. En zet de creme heel snel tussen erop. En daarom heb ik twee nummers van je uitzocht. Eerst Southampton Dock en daarna, omdat het zo prachtig in elkaar horen, in The Final Cuts als titelnummer van deze LP uit 1983.
1: They disembarked in 45 and no one spoke and no one smiled.

0: Ja, het album is eigenlijk een onklacht in de regering Thatcher en de Falklandoorlog die zij begon in die tijd. The Final Cut, weer dat, van Pink Floyd. Ja, er zijn er nog 12 LP's na die tijd kwam. Ja, daar komen we net mee meteen als band van de mannen. Dus ik beloof dat je hem die oren mannen ook nog eens eventjes presenteren zelf. Ja, luister dan maar. Nou, vooruit. En compensatie noemen.
1: Oh!
0: Zet een gauw op. Dat, oh! Zet een gauw op dat ding vandaag.
1: Zitten we de Waterboys even doen.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
1: Nee, echt heerlijk intro.
0: Echt heerlijk. En dat is de band die ik Trofee ontdekte. Namelijk de Waterboys. En van een album, prachtig album. This is the Sea. Hebben wij voor je hem klaarstaan. Don't bang the drums. Heerlijk, prachtig.

0: The Warner Boys. Om een minuut of vier van jongeren. My Don't Bang the Drums van het album This Is the Sea. Brengt u ze al het onderlijst, noem het daar. Maar wij willen allereerst hiermee een heel erg dankzeggen voor het luisteren naar deze show. Vorige week ben we er weer. Maar een nieuwe band van de Mannenkikkel vers verklappen. Luisteren vooral even naar jongeren terug naar Freddy Skelterma. Maar zien show live en kicking. Dat had het moeten zijn. Werd wel een hele mooie uitsturing. Wij gaan eruit met een noemen van de man die het morgen in Iduna, in Drachten, optreedt. Dus mocht je hem de zin hebben om daar heen te gaan, doe dat vooral. Want deze man is net elke keer in Nederland te beluisteren en te bewonderen. Namelijk de ex-zanger van Genesis. Degene die het naar...
1: Wij zijn erbij, Pieter.
0: Ja, zeker. Wij gaan erheen. Dus... misschien dat jullie treffen. Wij gaan eruit met een noemen van Ray Wilson. Zag zij, take it slow. Dat vooral rustig gewoon in deze warmte. Ontzettend, hey! We love-

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur. Radio
1: Spannenburg. Sunday mornings were your favorite.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Alvoeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Boedapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en overal. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de lijste nijsreportages Het Waar. En ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Ja.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die die hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Tolvoeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

Als een wilde mosk, vleien een trouwer bosk. Safje lik me jood. Ik hang goed zin, ik viel me goed. Ik vlug het slingerpaad, dat gaat van lucht naar schaat.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.